Jam FM met het nieuws van 3 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.

Madden.

0: Jam FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.

0: is er weer zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Start de motor! De boerderij wacht!
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Vanwege een eerder incident kreeg de automobilist op de Gentse Vaart een stopteken, maar dat negeerde hij. Wat de aanleiding exact was, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege het ongeval is de N290 bij Capellebrug volledig afgesloten. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.

0: Hij is er weer, zondag 28 juni, de Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Mag.
4: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
4: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorija, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette schiereiland isoleren van Rusland. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen illegaal door een van hun ouders meegenomen naar het buitenland. Dat zijn er 70 meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Ouders weten vaak niet dat het strafbaar is als je een kind meeneemt naar een ander land zonder toestemming van de andere ouder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. Vanuit Spanje, België en Curaçao kwamen het vaakst kinderen naar Nederland. Rond deze tijd gaan bussen, trams, metro's en treinen weer rijden na een landelijke staking. Het zal nog wel even duren tot alles weer normaal rijdt. De NS heeft bijvoorbeeld tijd nodig om treinstellen naar de juiste plekken te rijden. Vervangend vervoer is niet mogelijk. Er zijn hiervoor niet genoeg bussen beschikbaar. RET verwacht dat het nog tot 11 uur duurt voordat alles in en om Rotterdam weer normaal rijdt. Het GVB in Amsterdam adviseert mensen hun reis tot na de ochtend uit te stellen. Bij de NS blijft de overlast. Vanwege de hitte rijden er minder treinen. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaar gewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Vanwege een eerder incident kreeg de automobilist op de Gentse Vaart een stopteken, maar dat negeerde hij. Wat de aanleiding exact was, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege het ongeval is de N290 bij Capellebrug voorlopig dicht. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
2: Amsterdam Magic Jubileum Festival en nieuwe kinderburgemeester. Mijn naam is Angelique Spoor. Het is alweer 10 jaar geleden dat de Amsterdam Magic Show van start ging. Om dit te vieren worden er van 7 tot en met 10 juli dagelijks 2 optredens verzorgd in Boom Chicago aan de Rozengracht. Een reguliere avondshow en een speciale late night event. Het Engelstalige spektakel belooft de opkomst van internationale artiesten, verrassingsacts en bijzondere samenwerkingen. Organisator is goochelaar Frits met een Z. Amsterdam heeft een nieuwe kinderburgemeester. De 11-jarige Chiaro van het afgelopen jaar heeft het stokje overgedragen aan de 8-jarige Ava uit West. Zij werd gekozen uit 5 genomineerden en werd geïnstalleerd in de kinderraad, die na de zomervakantie weer van start gaat, door loco-burgemeester Esma Lala. Deze wethouder is van mening dat er niet over kinderen gepraat moet worden, maar met kinderen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: nieuws van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen illegaal door een van hun ouders meegenomen naar het buitenland. Dat zijn er 70 meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Rond deze tijd gaan bussen, trams, metro's en treinen weer rijden na een landelijke staking. Het zal nog wel even duren tot alles weer normaal rijdt. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Dubbel glas, dubbel onder de aandacht gebracht. En help CTO 70 aan nieuwe ballen. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Ouder Amstel organiseert samen met de buurgemeente een collectieve inkoopactie voor isolatiemateriaal en isolatieglas. Vorige week hebben ongeveer 2500 adressen hierover een brief ontvangen. Door een storing bij het afdrukken is de brief naar een aantal adressen onbedoeld dubbel verzonden. Nadat bewoners dit bij de gemeente hadden gemeld, heeft de gemeente hiervoor excuses aangeboden. En tijdens het voetbalseizoen gebruikt de jeugd van CTO 70 heel wat ballen. Er gaan wel eens ballen stuk of ze verdwijnen op magische wijze, aldus de clubsite. De club kan daarom wel wat financiële hulp gebruiken bij de aanschaf van nieuwe voetballen in verschillende maten. Hiervoor is de actie Doneer een voetbal gestart. Via de clubwebsite kunnen donateurs een geldbedrag storten met een QR-code die naar een betaalverzoek leidt. Ook ouderwets storten op het rekeningnummer is mogelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: is er weer, zondag 28 juni, de Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. De Groove Music Cruise.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de 3 noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat cijfer volgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit zonder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorija, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette schiereiland isoleren van Rusland. Nederland is verder gedaald in de internationale kinderrechtenindex. 13 jaar terug stond ons land nog derde op die lijst van de Nederlandse stichting Kids Right. De daling komt mede doordat obesitas en de kindersterfte stijgen. Verder is er kritiek op de kwaliteit van de jeugdzorg, de kinderarmoede en de positie van kinderen in de asielketen. Luxemburg bezet de eerste plek, Afghanistan de laatste. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Applaus voor Dierenopvang Amsterdam en 30 Love Celebration Dinner in Olympisch Stadion. Mijn naam is Angelique Spoor. DOA, oftewel Dierenopvang Amsterdam, bestaat 125 jaar. Om dit heugelijke feit te vieren, heeft de instelling een jubileumpenning ontvangen uit handen van loco-burgemeester Zita Pels. Het initiatief ging destijds in 1901 van start als asiel, bewaarplaats voor noodlijdende dieren. Maar is inmiddels uitgegroeid tot de grootste dierenopvang in ons land, met goede opvanglocaties in alle provincies. Op zaterdag 5 september vindt er in het Olympisch Stadion een fundraising evenement plaats onder de naam 30 Love Celebration Dinner. De opbrengst wordt gedoneerd aan de Richard Krajicek Foundation. De avond zal onder andere worden opgeleukt met elementen uit de tenniswereld en live entertainment met als presentator Bo van Ervendorens. Het is alweer 30 jaar geleden dat Richard Krajicek zich de winnaar van Wimbledon mocht noemen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
13: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
14: Wij zijn Jam FM.
10: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
15: This is the jamming summer.

0: Het nieuws van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de 3 noordelijke provincies blijft code geel van kracht. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit zonder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. Nederland is verder gedaald in de internationale kinderrechtenindex. 13 jaar terug stond ons land nog derde op die lijst van de Nederlandse stichting Kids Right. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Milieudepot Duivendrecht te heet en voorbereidingen Guilty Pleasure Festival gestart. Mijn naam is Hans Krabbendam. Afgelopen zaterdag was het ook in onze gemeente extreem warm en vochtig. Het Milieudepot in Duivendrecht sloot daarom al om 11 uur 's ochtends zijn deuren. Het was niet langer verantwoord voor bezoekers en medewerkers om op het terrein actief te zijn. Op de locatie is veel verharding en weinig schaduw, waardoor de temperatuur er snel stijgt. Inwoners konden hun afval nog wel kwijt bij het depot in Ouder Amstel. Daar bleven de reguliere openingstijden gehandhaafd. Op zaterdag 4 en zondag 5 juli vindt het jaarlijkse muziekevenement Guilty Pleasure Festival plaats aan de zuidkant van de Gasperplas. De bezoekers kunnen er van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds genieten van een fantastische mix van artiesten op verschillende podia. Medewerkers van Groengebied Amsteland proberen de overlast voor anderen zoveel mogelijk te beperken door de inzet van verkeersregelaars, verkeersborden, fietsenstallingen, beveiliging, toiletvoorzieningen en afvalbakken. Ook het geluidsniveau wordt in de gaten gehouden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je vanaf nu op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. En we starten deze week met de film Tanner. Het verhaal draait allemaal om de zeer talentvolle pianovirtuoos Nicky. Door zijn gehooraandoening is hij genoodzaakt met gehoorbescherming door New York te lopen en is zijn muziekcarrière eigenlijk ten einde. Hij is nu daarom pianostemmer met een uitzonderlijk goed gehoor voor tonen en andere geluidjes. Met zijn mentor Harro Horowitz, gespeeld door Dustin Hoffman, gaan ze de huizen langs om piano's te stemmen. Als Harry de code van zijn kluis is vergeten, blijkt dat Nicky op zijn gehoor deze weet te openen. Nadat hij dat kunstje ook nog eens weet te doen voor een vriendinnetje, krijgt ook een groep criminelen hier lucht van. En voordat hij het weet, zit Nicky in de georganiseerde misdaad en loopt alles in zijn leven weer iets anders. De misdaadthriller Tanner is het filmdebuut van documentairemaker Daniel Roer, die we kennen van de documentaire Navalny en werd tenslotte gekeurd vanaf 12 jaar. De tweede film is dit keer een documentaire met de titel Het Hart van Amsterdam. Een documentaire waarin 40 jaar terug werd begonnen, maar waarvan een van de investeerders, de omroepvereniging VARA, zich terugtrok en het hele project op de plank bleef liggen. Via crowdfunding kon het project weer opnieuw worden opgezet en werden de oude opnames nu afgewisseld met nieuwe interviews die het verschil tussen het Amsterdam van toen en nu extra weten te accentueren. Het Hart van Amsterdam is een documentaire over de penose, bordelen, gokpaleizen en de hele onderwereld uit die tijd, die een rijk beeld geeft over de bijzondere personen en het Amsterdam uit de 80e jaren. De film Het Hart van Amsterdam kun je vanaf nu gaan zien in de bioscoop en werd gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week de film Tanner en de documentaire Het Hart van Amsterdam. Als jij ook van plan bent één van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom weer heel veel kijkplezier en zien we natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.

0: van 10 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de grote steden start het openbaar vervoer weer op na de staking van vanochtend. Het GVB in Amsterdam verwacht dat alles rond 12 uur weer normaal rijdt. Het RET in Rotterdam denkt de dienstregeling rond deze tijd weer op orde te hebben. De metro's rijden daar weer op schema. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. De NS zet vanwege de hitte vandaag minder treinen in. Huishoudens met een dynamisch stroomcontract betalen vanavond het hoogste tarief in jaren. Ruim een euro per kilowattuur. Dat is bijna 4 keer zoveel als op een gewone zomeravond. De verhoogde stroomprijs komt mede doordat airco's nu op volle toeren draaien, waardoor de vraag naar elektriciteit explodeert. Het aanbod neemt tegelijkertijd af. Er is nauwelijks wind. Wie dat kan, zet vanavond om 9 uur de airco of wasmachine een uur uit. Dan geldt namelijk het hoogste stroomtarief. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de 3 noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat cijfer volgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer, tropische temperaturen en weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitschieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Weekend van de wetenschap en maandelijkse clubnacht. Mijn naam is Angelique Spoor. Het weekend van de wetenschap wordt dit jaar gehouden op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Meer dan 300 ondernemingen door het hele land zijn die dagen te bezoeken door het publiek. Denk hierbij aan bedrijven zoals onder andere ziekenhuizen, bibliotheken, universiteiten en musea die met speciale activiteiten voor jong en oud op de proppen komen. Organisator van het evenement is het Nemo Science Museum aan het Amsterdamse Oosterdok in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hostel Generator Amsterdam in het Oosterpark vormt de basis van een kerstvers avontuur. In hun kelder slaat Club Oosterbar een nieuwe weg in met een maandelijkse clubnacht genaamd Loos Amsterdam, waarin house, techno, vinyl, dansen en een lage toegangsprijs van 10 euro de boventoon voeren. Initiatiefnemers zijn Martijn Helle en Martine Hartog. Een eerste editie is al achter de rug. De volgende staat gepland op zaterdag 27 juni. Na de daarop volgende zomerpauze is het de bedoeling om elke laatste zaterdag van de maand te gaan vlammen op deze locatie. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website. This is Jam.

0: van 10:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In de grote steden start het openbaar vervoer weer op na de staking van vanochtend. Het GVB in Amsterdam verwacht dat alles rond 12 uur weer normaal rijdt. Het RET in Rotterdam denkt de dienstregeling rond deze tijd weer op orde te hebben. Huishoudens met een dynamisch stroomcontract betalen vanavond het hoogste tarief in jaren, ruim een euro per kilowattuur. Dat is bijna 4 keer zoveel als op een gewone zomeravond. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de 3 noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. Het weer, tropische temperaturen en weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitschieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Meer samenhang tussen de sociale voorzieningen en gitaarworkshop in de zomervakantie. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Ouder Amstel heeft op 28 mei het nieuwe beleid rondom het sociaal domein vastgesteld. Het gaat daarbij om alles wat speelt in de zorg, het welzijn, het onderwijs en het jeugd- en ouderenwerk. Inwoners moeten gaan merken dat er meer samenhang komt tussen de verschillende vormen van ondersteuning, zodat ze niet meer van loket naar loket hoeven met hun vraag. Het beleidsplan wordt uitgevoerd tussen nu en 2030. Kinderen en jongeren die nog geen gitaar spelen, maar dat wel graag willen leren, kunnen dat in de eerste week van de zomervakantie proberen. Op maandag 6 juli biedt de muziekschool Ouder Amstel in de Bindelwijk een gratis workshop gitaarspelen aan onder leiding van gitaardocent Lars Bauer. Hierbij komen zowel de akoestische, elektrische als de basgitaar aan de orde. Kijk voor meer informatie en aanmelden voor deze workshop op muziekschoolouder-amstel.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig 35 euro of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het OM kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otten, zou hun belang geen prioriteit geven. Ook zou hij niet bereid zijn om te praten met ontevreden personeel en een groep die wilde helpen met de ICT-problemen. Afgelopen november stuurden de medewerkers een brandbrief over de gebrekkige ICT-systemen. Ook werd er gewezen op de hoge werkdruk en de nieuwe bezuinigingen bij het OM. De waterschappen nemen maatregelen om te voorkomen dat er te veel zout water uit de Noordzee het binnenland intrekt. Dat is nodig vanwege de extreme hitte. De westelijke waterschappen laten nu zoet water uit onder meer het Amsterdam-Rijnkanaal, de Lek en het Brielse Meer aanvoeren. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard pompt nu zoet water vanuit de Lek naar de Hollandse IJssel in het Groene Hart om verzilting tegen te gaan. In de grote steden start het openbaar vervoer weer langzaam op na de staking van vanochtend. Rond deze tijd loopt alles in de hoofdstad weer op schema. In Rotterdam was dat al gelukt. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. Op het spoor blijven er nog problemen. De NS zet vanwege de hitte minder treinen in. Duitsers moeten in de toekomst mogelijk doorwerken tot hun 70ste levensjaar. Bondskanselier Merz wil voorkomen dat het pensioenstelsel sneuvelt onder de druk van de vergrijzing. Vandaag presenteerde een commissie van deskundigen hervormingsmaatregelen. Daarin staat dat de pensioenleeftijd voortaan meestijgt met de levensverwachting. Nu is die nog 67, maar rond het jaar 2090 zou dat dan 70 jaar moeten zijn. Duitsland vergrijst razendsnel. Een kwart is nu al 65 of ouder. Het weer, tropische temperaturen, weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitschieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
6: Amsterdam Magic Jubileum Festival en nieuwe kinderburgemeester. Mijn naam is Angelique Spoor. Het is alweer 10 jaar geleden dat de Amsterdam Magic Show van start ging. Om dit te vieren worden er van 7 tot en met 10 juli dagelijks 2 optredens verzorgd in Boom Chicago aan de Rozengracht. Een reguliere avondshow en een speciale late night event. Het Engelstalige spektakel belooft de opkomst van internationale artiesten, verrassingsacts en bijzondere samenwerkingen. Organisator is goochelaar Frits met een Z. Amsterdam heeft een nieuwe kinderburgemeester. De 11-jarige Chiaro van het afgelopen jaar heeft het stokje overgedragen aan de 8-jarige Ava uit West. Zij werd gekozen uit 5 genomineerden en werd geïnstalleerd in de kinderraad, die na de zomervakantie weer van start gaat, door loco-burgemeester Esma Lala. Deze wethouder is van mening dat er niet over kinderen gepraat moet worden, maar met kinderen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
7: This is Jam, Jam Hot. This is Jam
8: Hot. Wij zijn Jam FM.
4: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
9: This is the jamming summer.
4: Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Wij

0: 12.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het OM kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. De waterschappen nemen maatregelen om te voorkomen dat er teveel zout water uit de Noordzee het binnenland intrekt. Dat is nodig vanwege de extreme hitte. In de grote steden start het openbaar vervoer weer langzaam op na de staking van vanochtend. Rond deze tijd loopt alles in de hoofdstad weer op schema. In Rotterdam was dat al gelukt. Duitsers moeten in de toekomst mogelijk doorwerken tot hun 70ste levensjaar. Bondskanselier Merz wil voorkomen dat het pensioenstelsel sneuvelt onder de druk van de vergrijzing. Het weer, tropische temperaturen, weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitschieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Dubbel glas, dubbel onder de aandacht gebracht. En help CTO 70 aan nieuwe ballen. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Ouder Amstel organiseert samen met de buurgemeente een collectieve inkoopactie voor isolatiemateriaal en isolatieglas. Vorige week hebben ongeveer 2500 adressen hierover een brief ontvangen. Door een storing bij het afdrukken is de brief naar een aantal adressen onbedoeld dubbel verzonden. Nadat bewoners dit bij de gemeente hadden gemeld, heeft de gemeente hiervoor excuses aangeboden. En tijdens het voetbalseizoen gebruikt de jeugd van CTO 70 heel wat ballen. Er gaan wel eens ballen stuk of ze verdwijnen op magische wijze, aldus de clubsite. De club kan daarom wel wat financiële hulp gebruiken bij de aanschaf van nieuwe voetballen in verschillende maten. Hiervoor is de actie Doneer een voetbal gestart. Via de clubwebsite kunnen donateurs een geldbedrag storten met een QR-code die naar een betaalverzoek leidt. Ook ouderwets storten op het rekeningnummer is mogelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Oudekerk en Waver. Op 25 juni komt Shalimar weer naar Nederland met hun The Gold Tour, waarmee ze hun 50-jarig jubileum vieren. Je kunt ze gaan zien in Phil in Haarlem en het is raadzaam tickets op tijd te bestellen. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de avonds live. De groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chase of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de AVAS Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
4: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de politie gisteren 6 mensen heeft opgepakt in verband met het onderzoek naar de stemfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. De 6 worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De personen zijn tussen de 20 en 65 jaar oud. De burgemeester van Gorinchem zwengelde de zaak op 25 maart aan nadat zij vlak na de gemeenteraadsverkiezingen ruim 10 meldingen had ontvangen die wezen op eventuele stemfraude. In de Amsterdamse rechtbank heeft advocaat Wendy van Egmond verklaard dat de familie van de vermoorde Lisa de discussie over politieagenten die informatie opzochten in de zaak over de moord op het 17-jarige meisje als tergend heeft ervaren. De familie lijdt hieronder, aldus van Egmond. Vandaag vindt er een voorbereidende zitting in de zaak tegen de 23-jarige verdachte Chris Jude plaats. Volgens zijn advocaten heeft er in potentie een privacy-schending plaatsgevonden. Het Openbaar Ministerie is het hier niet mee eens. In de ogen van Iran is de tijdelijke overeenkomst die het land met de VS sloot een bekentenis dat de Amerikanen de oorlog hebben verloren. De Amerikaanse president Trump ziet dat anders en presenteerde het als een grootste overwinning. Iran spreekt van een verklaring van Amerikaanse nederlaag. Het land stelt dat de overeenkomst er een was van het verzet en de vastberadenheid van het dappere Iraanse volk. Trump zei eerder dat Iran hem gesmeekt had een overeenkomst te sluiten. Het Openbaar Ministerie kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. Ook zou hij niet bereid zijn om te praten met ontevreden personeel en een groep die wilde helpen met de ICT-problemen. Afgelopen november stuurden de medewerkers al een brandbrief over de gebrekkige ICT-systemen. Ook werd er gewezen op de hoge werkdruk en de nieuwe bezuinigingen bij het OM. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het Radio Nieuws.
5: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: Applaus voor Dierenopvang Amsterdam en 30 Love Celebration Dinner in Olympisch Stadion. Mijn naam is Angelique Spoor. DOA, oftewel Dierenopvang Amsterdam, bestaat 125 jaar. Om dit heugelijke feit te vieren, heeft de instelling een jubileumpenning ontvangen uit handen van loco-burgemeester Zita Pels. Het initiatief ging destijds in 1901 van start als asiel, bewaarplaats voor noodlijdende dieren. Maar is inmiddels uitgegroeid tot de grootste dierenopvang in ons land, met goede opvanglocaties in alle provincies. Op zaterdag 5 september vindt er in het Olympisch Stadion een fundraising evenement plaats onder de naam 30 Love Celebration Dinner. De opbrengst wordt gedoneerd aan de Richard Krajicek Foundation. De avond zal onder andere worden opgeleukt met elementen uit de tenniswereld en live entertainment met als presentator Bo van Ervendorens. Het is alweer 30 jaar geleden dat Richard Krajicek zich de winnaar van Wimbledon mocht noemen. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de politie gisteren 6 mensen heeft opgepakt in verband met het onderzoek naar de stemfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. In de Amsterdamse rechtbank heeft advocaat Wendy van Egmond verklaard dat de familie van de vermoorde Lisa de discussie over politieagenten die informatie opzochten in de zaak over de moord op het 17-jarige meisje als tergend heeft ervaren. In de ogen van Iran is de tijdelijke overeenkomst die het land met de VS sloot een bekentenis dat de Amerikanen de oorlog hebben verloren. Het Openbaar Ministerie kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Milieudepot Duivendrecht te heet en voorbereidingen Guilty Pleasure Festival gestart. Mijn naam is Hans Krabbendam. Afgelopen zaterdag was het ook in onze gemeente extreem warm en vochtig. Het Milieudepot in Duivendrecht sloot daarom al om 11 uur 's ochtends zijn deuren. Het was niet langer verantwoord voor bezoekers en medewerkers om op het terrein actief te zijn. Op de locatie is veel verharding en weinig schaduw, waardoor de temperatuur er snel stijgt. Inwoners konden hun afval nog wel kwijt bij het depot in Ouder Amstel. Daar bleven de reguliere openingstijden gehandhaafd. Op zaterdag 4 en zondag 5 juli vindt het jaarlijkse muziekevenement Guilty Pleasure Festival plaats aan de zuidkant van de Gaasperplas. De bezoekers kunnen er van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds genieten van een fantastische mix van artiesten op verschillende podia. Medewerkers van Groengebied Amsteland proberen de overlast voor anderen zoveel mogelijk te beperken door de inzet van verkeersregelaars, verkeersborden, fietsenstallingen, beveiliging, toiletvoorzieningen en afvalbakken. Ook het geluidsniveau wordt in de gaten gehouden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
11: Uit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Natuurstaatssecretaris Silvio Erkens komt met nieuwe regels die het makkelijker maken om tegen wolven op te treden. Hij wil daar met de Kamer over praten, maar ook zonder gesprek hierover zet hij zijn maatregelen door omdat het in zijn ogen onverantwoord is om het over de zomer heen te tillen. De kans op incidenten met wolven is volgens Erkens in de zomer het grootst. De bescherming van de wolf is in Europa teruggebracht. Zonder vergunning mag men verstoren of verjagen en in uiterste gevallen mag het dier gedood worden als het bijvoorbeeld een mens aanvalt. Een uur geleden is in een groot deel van Nederland vanwege hitte code oranje ingegaan. Voorlopig geldt de weerwaarschuwing tot vrijdagochtend 8 uur. Code oranje is niet van toepassing in Groningen, Friesland, Drenthe en de Wadden omdat de temperatuur daar iets lager ligt. In de rest van het land kan de thermometer de 34 tot 39 graden aantikken. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen kans op klachten. Franse autoriteiten laten weten dat er in Frankrijk een eerste ebola-besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die kort geleden uit Congo is teruggekeerd. Hij ligt in isolatie en er is een onderzoek gaande met wie hij sinds zijn terugkeer contact heeft gehad. In Congo kampt men al een tijdje met een grote ebola-uitbraak. Ondertussen zijn er ruim 1000 besmettingen bevestigd en een kwart van de patiënten is overleden. Ebola wordt overgedragen via bloed en lichaamsvloeistoffen en tast het immuunsysteem aan. Omaan stelt dat de bestaande vaarroutes in de straat van Hormuz niet veilig zijn en heeft daarom tijdelijke vaarroutes in het leven geroepen. Schepen kunnen volgens het land zonder tolheffing door de zeestraat varen. Gisteren werd een evacuatieplan in gang gezet door de Internationale Maritieme Organisatie om honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten in de Persische Golf liggen, daar weg te krijgen. Omaan werkt met het scheepvaartagentschap van de Verenigde Naties samen. Het weer droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het Radio Nieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Weekend van de wetenschap en maandelijkse clubnacht. Mijn naam is Angelique Spoor. Het weekend van de wetenschap wordt dit jaar gehouden op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Meer dan 300 ondernemingen door het hele land zijn die dagen te bezoeken door het publiek. Denk hierbij aan bedrijven zoals onder andere ziekenhuizen, bibliotheken, universiteiten en musea die met speciale activiteiten voor jong en oud op de proppen komen. Organisator van het evenement is het Nemo Science Museum aan het Amsterdamse Oosterdok in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hostel Generator Amsterdam in het Oosterpark vormt de basis van een kerstvers avontuur. In hun kelder slaat Club Oosterbar een nieuwe weg in met een maandelijkse clubnacht genaamd Loos Amsterdam, waarin house, techno, vinyl, dansen en een lage toegangsprijs van 10 euro de boventoon voeren. Initiatiefnemers zijn Martijn Helle en Martine Hartog. Een eerste editie is al achter de rug. De volgende staat gepland op zaterdag 27 juni. Na de daaropvolgende zomerpauze is het de bedoeling om elke laatste zaterdag van de maand te gaan vlammen op deze locatie. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Natuurstaatssecretaris Silvio Erkens komt met nieuwe regels die het makkelijker maken om tegen wolven op te treden. Hij wil daar met de Kamer over praten, maar ook zonder gesprek hierover zet hij zijn maatregelen door omdat het in zijn ogen onverantwoord is om het over de zomer heen te tillen. Een uur geleden is in een groot deel van Nederland vanwege hitte code oranje ingegaan. Voorlopig geldt de weerwaarschuwing tot vrijdagochtend 8 uur. Franse autoriteiten laten weten dat er in Frankrijk een eerste ebola-besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die kort geleden uit Congo is teruggekeerd. Oman stelt dat de bestaande vaarroutes in de straat van Hormuz niet veilig zijn en heeft daarom tijdelijke vaarroutes in het leven geroepen. Schepen kunnen volgens het land zonder tolheffing door de zeestraat varen. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Meer samenhang tussen de sociale voorzieningen en gitaarworkshop in de zomervakantie. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Ouder Amstel heeft op 28 mei het nieuwe beleid rondom het sociaal domein vastgesteld. Het gaat daarbij om alles wat speelt in de zorg, het welzijn, het onderwijs en het jeugd- en ouderenwerk. Inwoners moeten gaan merken dat er meer samenhang komt tussen de verschillende vormen van ondersteuning, zodat ze niet meer van loket naar loket hoeven met hun vraag. Het beleidsplan wordt uitgevoerd tussen nu en 2030. Kinderen en jongeren die nog geen gitaar spelen, maar dat wel graag willen leren, kunnen dat in de eerste week van de zomervakantie proberen. Op maandag 6 juli biedt de muziekschool Ouder Amstel in de Bindelwijk een gratis workshop gitaarspelen aan onder leiding van gitaardocent Lars Bauer. Hierbij komen zowel de akoestische, elektrische als de basgitaar aan de orde. Kijk voor meer informatie en aanmelden voor deze workshop op muziekschoolouder-amstel.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je ook nu weer aan de andere kant van de radio hier op jouw Jam FM te zien. Via onze Jam FM app, op DB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Verouderkerk, Duivendrecht en Waver. We starten deze week weer eens met een nieuwe Steven Spielberg film met de titel Disclosure Day. De dag van de openbaarmaking gaat over een wereld die op het punt van een derde wereldoorlog staat. Zoals we van de inmiddels 79-jarige Spielberg kennen, is het wederom een film die een wereld laat zien waarin de mensheid is vermengd met buitenaardse wezens, een geheim dat angstvallig geheim wordt gehouden. Wetenschapper Daniel heeft ontdekt dat niet alle mensen aard zijn en is van plan dit grootste geheim uit de geschiedenis te gaan onthullen. Uiteraard wordt hij daar flink in tegengewerkt en heeft iedereen zo zijn eigen interpretatie en conflicten in empathie en ideeën over de soortgenootjes. Hoewel Disclosure Day zeker niet de beste film van Spielberg is en het verhaal misschien een beetje te veel leunt op andere successen als E.T., Jurassic Park en Indiana Jones, is Disclosure Day best weer een aardige film die je vanaf nu kunt gaan bezoeken vanaf 12 jaar. De tweede film van deze week is ook een verhaal dat al eerder is verteld en verfilmd met de titel Lifehack. Vier tieners denken een beetje verstand te hebben van computers en proberen daar een slaatje uit te slaan. Ze gebruiken hun hacking, social engineering en IT-skills om de cryptocurrency wallet van miljardair Don Hart eens te gaan plunderen. Ze denken dat te doen door even snel in te breken, crypto te grijpen en ook weer snel weg te gaan door gebruik te maken van zijn dochter Lindsay die ogenschijnlijk toch overal op klikt. Maar de vier tieners hebben uiteraard de situatie onderschat en de roof verandert al snel in een gevaarlijke strijd met echte consequenties. De film Lifehack is ook vanaf 12 jaar te zien in de bioscoop. Deze week een nieuwe Spielberg-film in Disclosure Day of de film Lifehack. Wij van Jam FM wensen je wederom weer heel veel kijkplezier en hoop je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de movies.

0: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Nederlandse regering wil dat Europa haast maakt met terugkeerhubs buiten de Unie waar uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen. Er zouden 2 landen in beeld zijn. Het zou gaan om Rwanda en Oezbekistan. Ook wil Nederland dat de Europese Commissie de portemonnee trekt om de plannen in de derde landen te financieren en dat internationale vluchtelingenorganisaties bij het project betrokken worden. Volgens Politico is Nederland een van de initiatiefnemers om snel met de opvanghubs buiten Europa aan de slag te gaan. 7 Gazaanse studenten hebben van de Universiteit Utrecht een beurs gekregen om aan de UU te studeren. De studenten zijn al in Utrecht. De universiteit heeft hiervoor eenmalig financiële middelen vrijgemaakt. De 7 studenten zijn onderdeel van een grotere groep die voor een studie naar Nederland afreist. Volgens rector magnificus Wilco Hazeleger maken veel studenten zich zorgen over de situatie in Gaza en daarom werd besloten iets concreets te doen voor deze studenten. Kinderombudsman Margariete Kalverboer vindt dat tijdens de coronacrisis het kabinet kinderen vergeten is. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Door de scholen te sluiten is volgens haar niet naar de belangen van kinderen gekeken. De gevolgen vielen voor jonge kinderen vaak mee, omdat zij vooral op hun ouders gericht zijn. Middelbare scholieren hadden het volgens Kalverboer zwaar. Zij misten hun vrienden en hadden thuis vaak ruzie. In gezinnen met huiselijk geweld was het voor kinderen helemaal gruwelijk.
11: Door de hitte buiten is het in de Nederlandse ziekenhuizen drukker dan normaal en lopen de wachttijden op de spoedeisende hulp op, doordat meer mensen zich met uitdrogingsverschijnselen melden. Ook zijn er deze dagen meer valpartijen. Mensen lopen meer op blote voeten en de kans dat iemand in bijvoorbeeld glas trapt is aanwezig. Het Arnhemse Rijnstaten ziekenhuis meldt dat het sinds maandag al druk is. Ook bij het Amphia ziekenhuis in Breda is het drukker dan normaal. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Amsterdam Magic Jubileum Festival en nieuwe kinderburgemeester. Mijn naam is Angelique Spoor. Het is alweer 10 jaar geleden dat de Amsterdam Magic Show van start ging. Om dit te vieren worden er van 7 tot en met 10 juli dagelijks 2 optredens verzorgd in Boom Chicago aan de Rozengracht. Een reguliere avondshow en een speciale late night event. Het Engelstalige spektakel belooft de opkomst van internationale artiesten, verrassingsacts en bijzondere samenwerkingen. Organisator is goochelaar Frits met een Z. Amsterdam heeft een nieuwe kinderburgemeester. De 11-jarige Chiaro van het afgelopen jaar heeft het stokje overgedragen aan de 8-jarige Ava uit West. Zij werd gekozen uit 5 genomineerden en werd geïnstalleerd in de kinderraad, die na de zomervakantie weer van start gaat, door loco-burgemeester Esma Lala. Deze wethouder is van mening dat er niet over kinderen gepraat moet worden, maar met kinderen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
14: This is

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Nederlandse regering wil dat Europa haast maakt met terugkeerhubs buiten de Unie waar uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen. 7 Gazaanse studenten hebben van de Universiteit Utrecht een beurs gekregen om aan de UU te studeren. De studenten zijn al in Utrecht. Kinderombudsman Margariete Kalverboer vindt dat tijdens de coronacrisis het kabinet kinderen vergeten is. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Door de hitte buiten is het in de Nederlandse ziekenhuizen drukker dan normaal en lopen de wachttijden op de spoedeisende hulp op, doordat meer mensen zich met uitdrogingsverschijnselen melden. Ook zijn er deze dagen meer valpartijen. Het weer: droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Tweede participatiebijeenkomst voor vernieuwing Dorpsplein Duivendrecht. En pontjes op de Amstel varen mogelijk minder door hitte. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Oude Amstel houdt een tweede participatiemoment voor de vernieuwing van het Dorpsplein en omgeving in Duivendrecht. Na de eerste bijeenkomst op het Dorpsplein op 6 juni is het projectteam op woensdagmiddag 1 juli van 3 tot 5 uur aanwezig op het Dorpsplein om met inwoners, ondernemers en bezoekers over de toekomst van het dorpshart in gesprek te gaan. Het Dorpsplein is al jarenlang een belangrijke ontmoetingsplek in Duivendrecht, maar het plein sluit niet meer goed aan bij de wensen en behoeften. Daarom werkt de gemeente aan een aantrekkelijk, levendig en toekomstbestendig dorpshart. En door de hitte kunnen de pontjes de Smint en de Vuut op de Amstel de komende dagen minder vaak varen. Dat meldt Groengebied Amsteland. In de stuurhutten van de ponten kan de temperatuur zo hoog oplopen dat het niet verantwoord is om door te varen. Per pont beslist de schipper wat mogelijk is. Voor fietsers en wandelaars zijn er alternatieven. Zij kunnen oversteken via de brug in Oudekerk, de fietsbrug bij de A10 of de veerdienst bij Nessersluis, die op dit moment nog wel vaart. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor met zonwerende folie van Scala Sol. Hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
10: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een toezichthouder van het internationaal strafhof in Den Haag onderzocht de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van hoofdaanklager Karim Khan en stelt dat hij weggestuurd moet worden. Khan ontkent de beschuldigingen en zegt dat hij niets misdaan heeft. Hij noemt het besluit onwettig, oneerlijk en onvoldoende ondersteund door bewijs. Eerder oordeelden 3 onafhankelijke rechters dat er te weinig bewijs is voor de beschuldigingen. Khan kan worden weggestuurd als een meerderheid van de 125 lidstaten dat vindt. Op luchthaven Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza gearriveerd. Ze waren al lange tijd in het bezit van een studie- of werkvisum, maar kregen geen hulp van Nederland om vanuit Gaza deze kant op te komen. Het gaat om 3 mensen met een werkvisum, 21 studenten en 18 gezinsleden die mee mochten. De Nederlandse regering was lange tijd van mening dat het voldoende was om toestemming voor de reis bij de Israëlische autoriteiten aan te vragen, en dat leidde tot veel discussies. De Telegraaf meldt dat op het Griekse eiland Kos een 18-jarige Nederlandse vrouw dood in een appartement is gevonden. Een 19-jarige landgenoot vond het lichaam en sloeg alarm. Op basis van politieinformatie lijkt het erop dat de twee samen op vakantie waren. Wat er precies gebeurd is, is nu nog onduidelijk, maar een misdrijf wordt uitgesloten. Er zal autopsie moeten worden uitgevoerd om de doodsoorzaak te kunnen vaststellen. Volgens de Telegraaf is het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte van de zaak. Vanmiddag rond 00:30 liep de hittekracht in Eindhoven op tot het hoogste niveau, 10. Dat gebeurde daar nooit eerder. Het KNMI zegt dat hittekracht 10 zeer zelden voorkomt. In het oosten van Brabant, rond Amsterdam en Haarlem, Zuid-Holland, Flevoland en Zuid-Limburg werd eerder vanmiddag hittekracht 9 bereikt. Hittekracht 10 in Eindhoven was van korte duur, want een paar minuten later daalde de hittekracht daar alweer naar 9. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het Radio Nieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Applaus voor Dierenopvang Amsterdam en 30 Love Celebration Dinner in Olympisch Stadion. Mijn naam is Angelique Spoor. DOA, oftewel Dierenopvang Amsterdam, bestaat 125 jaar. Om dit heugelijke feit te vieren, heeft de instelling een jubileumpenning ontvangen uit handen van loco-burgemeester Zita Pels. Het initiatief ging destijds in 1901 van start als asiel, bewaarplaats voor noodlijdende dieren. Maar is inmiddels uitgegroeid tot de grootste dierenopvang in ons land, met goede opvanglocaties in alle provincies. Op zaterdag 5 september vindt er in het Olympisch Stadion een fundraising evenement plaats onder de naam 30 Love Celebration Dinner. De opbrengst wordt gedoneerd aan de Richard Krajicek Foundation. De avond zal onder andere worden opgeleukt met elementen uit de tenniswereld en live entertainment met als presentator Bo van Ervendorens. Het is alweer 30 jaar geleden dat Richard Krajicek zich de winnaar van Wimbledon mocht noemen. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: het nieuws van 3:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een toezichthouder van het internationaal strafhof in Den Haag onderzocht de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van hoofdaanklager Karim Khan en stelt dat hij weggestuurd moet worden. Khan ontkent de beschuldigingen en zegt dat hij niets misdaan heeft. Op luchthaven Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza gearriveerd. Ze waren al lange tijd in het bezit van een studie- of werkvisum, maar kregen geen hulp van Nederland om vanuit Gaza deze kant op te komen. De Telegraaf meldt dat op het Griekse eiland Kos een 18-jarige Nederlandse vrouw dood in een appartement is gevonden. Een 19-jarige landgenoot vond het lichaam en sloeg alarm. Vanmiddag rond 12:30 liep de hittekracht in Eindhoven op tot het hoogste niveau, 10. Dat gebeurde daar nooit eerder. Het KNMI zegt dat hittekracht 10 zeer zelden voorkomt. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Speurhonden doorzoeken bergingen van Jupiterflat in Duivendrecht en open dag bij dierenopvang De Toevlucht. Mijn naam is Emilie van Steen. De politie en handhaving hebben vorige week een controle uitgevoerd in de Jupiterflat in Duivendrecht. Speurhonden hebben daarbij gezocht naar vuurwerk, explosieven en drugs. Bij de controle zijn in totaal 192 bergingen onderzocht. In één geval is een box geopend, maar er werd niets aangetroffen. De politie en gemeente willen met dergelijke acties onveilige situaties voorkomen. Het doel is volgens de gemeente om een veilige woonomgeving voor iedereen te bieden. En vogel- en zoogdierenopvang De Toevlucht houdt op zondag 28 juni open dag. Bezoekers kunnen tussen 11:30 en 16:30 een kijkje nemen achter de schermen van de opvang voor wilde dieren in Amsterdam-Zuidoost. Jaarlijks verzorgt De Toevlucht zo'n 8000 zieke, gewonde of verweesde dieren. Tijdens de open dag zijn er rondleidingen, activiteiten voor kinderen, demonstraties vogelringen en een markt. Ook wordt een kunstveiling gehouden onder leiding van cabaretier Martijn Koning. De opbrengst is bestemd voor de renovatie van het opvanggebouw. En daarvoor is in totaal €600.000 nodig. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op 25 juni komt Shalamar weer naar Nederland met hun The Gold Tour, waarmee ze hun 50-jarig jubileum vieren. Je kunt ze gaan zien in Phil in Haarlem en het is raadzaam tickets op tijd te bestellen. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de avonds live. De groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chase of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de AVAS Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: Jam FM, always smooth and funky.
3: This is the

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Hij is er weer. Zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 39-jarige Paul V. is door de rechtbank in Den Haag tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het doden van zijn 30-jarige ex-partner. Volgens de rechtbank heeft de verdachte de vrouw op 29 januari 2024 met een hondenketting gewurgd. V. heeft altijd volgehouden dat de vrouw zichzelf van het leven heeft beroofd. De rechtbank stelt dat V. met vooropgezet plan te werk is gegaan en dat de zelfdoding in scène is gezet. Eerder had het Openbaar Ministerie 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. Weer Online meldt dat het vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901 is. Om 2:30 steeg het kwik in de beeld naar 32,8 graden en daarmee werd het oude record van 21 jaar geleden verbroken. Toen tikte de thermometer de 32,6 graden aan. Volgens Weer Online is dit het 7e datum warmterecord van dit jaar. Het Weerbureau verwacht dat er de komende dagen nog meer hitterecords gebroken gaan worden. De Internationale Maritieme Organisatie laat weten dat de eerste schepen door middel van een evacuatieplan door de Straat van Hormuz zijn gevaren. Gisteren werd het plan in werking gesteld om op die manier honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in Iran in de Persische Golf lagen veilig te laten varen. Schepen die door de zeestraat willen varen moeten zich melden bij de IMO. De scheepvaart kan van 2 tijdelijke routes gebruik maken. Israël meldt een luchtaanval op het zuiden van Libanon te hebben uitgevoerd. Het zou gaan om een actie gericht op 2 Hezbollah-leden die een bedreiging zouden zijn voor Israëlische troepen in de nabije omgeving. De afgelopen dagen was het redelijk rustig in het gebied nadat Israël en Hezbollah eind vorige week een staakt het vuren hadden afgesproken. Toch blijven de aanvallen doorgaan. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS hangt voor een gedeelte af van het bestand in Libanon. Zowel Iran als de VS willen dat Israël met de aanvallen stopt. Het weer droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het Radio Nieuws.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Applaus voor Dierenopvang Amsterdam en 30 Love Celebration Dinner in Olympisch Stadion. Mijn naam is Angelique Spoor. DOA, oftewel Dierenopvang Amsterdam, bestaat 125 jaar. Om dit heugelijke feit te vieren heeft de instelling een jubileumpenning ontvangen uit handen van loco-burgemeester Zita Pels. Het initiatief ging destijds in 1901 van start als asiel, bewaarplaats voor noodlijdende dieren. Maar is inmiddels uitgegroeid tot de grootste dierenopvang in ons land, met goede opvanglocaties in alle provincies. Op zaterdag 5 september vindt er in het Olympisch Stadion een fundraising evenement plaats onder de naam 30 Love Celebration Dinner. De opbrengst wordt gedoneerd aan de Richard Krajicek Foundation. De avond zal onder andere worden opgeleukt met elementen uit de tenniswereld en live entertainment met als presentator Bo van Ervendorens. Het is alweer 30 jaar geleden dat Richard Krajicek zich de winnaar van Wimbledon mocht noemen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jamathon website.
13: En gefeliciteerd, we hebben een record. De heetste junidag ooit.
14: Hier volgt een waarschuwing van het ministerie van Volksgezondheid. Burgers worden dringend gewaarschuwd voor de komende extreme hitte, waarbij temperaturen boven de 36 graden Celsius zullen uitstijgen. Deze benauwende, zwoele hitte kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid, vooral voor ouderen, kinderen en mensen met een zwakke constitutie. Een dringende raadgeving van uw ministerie. Drink overvloedig, neem regelmatig verfrissende dranken zoals koelwater, limonade of thee. Vermijd alcohol en zware kost. Blijf uit den zon. Zoek de schaduw op en vermijd inspannende arbeid tussen 11 en 16 uur. Houd moed en verstand. Het ministerie waakt over uw welzijn en gezondheid en adviseert met klem. Blijf koel, drink ruimschoots en matig uw inspanningen.
10: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
15: Jam your summer with the

0: En Superman Lovers en Starlight.
1: Het is woensdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
1: Peter Verduijen.
0: En goedemiddag lieve vrienden, welkom bij de Traffic Jam. Als je vandaag buiten bent geweest, dan weet je het al. De zomer heeft een visitekaartje afgegeven en is met beide voeten door het voorruit gekomen. Vandaag een uitzending over de zon, warmte, zweet en muziek die minstens zo heet is als het weer buiten. Het is vandaag 24 juni 2026. Het is midzomer, officieel. De dag waarop het jaar zijn warmste punt bereikt. En dit jaar doet die dag extra zijn best. Nederland staat in de brand. Nou, niet letterlijk, maar wel bijna. De thermometer die flirt met 37 graden. Code oranje in het zuiden. De meteorologen die hebben het als zaak over ongekend vroeg in het seizoen of voor het eerst sinds 1976. Maar weet je wat, als het dan snikheet is, dan moet die muziek ook branden. Warm, zweterig en groovy. Dit is de Traffic Jam vandaag tussen 4 en 6.
3: Runs, please!
0: Vandaag in de show muziek van Bobby Yao, die SOS-band, Donna Summer en de nieuwe plaat van Prince. En natuurlijk blikken we terug later in de Billboard Hot 100. Dit is de Traffic

0: En Jesse Jeff en The Fresh Prince in the Summertime. En bereid je maar voor hoor. De hele show die gaat in het teken staan van zomerse hits. Van warmtehits, van zweet, van heat, van summer. En jij mag er lekker bij zijn. Ook te zien trouwens, als je dat wil zien, op twitch.tv/jamfm. Twitch.tv/jamfm.
1: Hey Peter, ik ben het.
0: Hey, hallo.
1: Ik heb helemaal niets aan. Alleen de radio.
0: Nou, dat doe je goed. Want ik bedoel, het is zo heet. Ik zou ook heel weinig aandoen. De studio die het heeft, airco. Het is trouwens een leuke studio dit. Want de airco heeft één stand. Aan of uit. Deze is trouwens voor Raymond. Die is vandaag jarig. Hij werkt bij Cabiano en hij ligt te zweten in het magazijn.

waar het eigenlijk een voorjaars hitje is, een lente hitje is, misstaat hij in de zomer absoluut niet. Tulio Di Piscopo, Stoppa Jon. Speciaal gedraaid trouwens voor de jongens van Gabbiano Denim, die in Amsterdam-West in een magazijn zonder airconditioning staan te zweten. En Ray, een van de medewerkers daar, die is vandaag jarig. Ray, van ons en van je collega's allemaal van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En deze was voor jou. Hot 100 Countdown. En omdat de uitzending vandaag volledig in het teken staat van de hitte, kan er eigenlijk maar één plaats centraal staan. In 1979 stond Hot Stuff stevig aan de bovenaan de Amerikaanse hitlijsten. Het nummer betekende een enorme stap voor Donna Summer. Niet alleen in de disco, maar ook de rockgitaar die kreeg een prominente rol in deze productie. En het resultaat? Een wereldhit die 50 jaar later nog steeds klinkt. Alsof hij gemaakt is voor een hete zomerdag. En eerlijk is eerlijk,

Hey, een kleine terugblik naar de Amerikaanse hitlijsten van juni 1979... toen deze plaat helemaal bovenaan stond. Hot Stuff van Donna Summer. Laten we eerlijk zijn, een ultieme plaat voor deze temperatuur. Blijf erbij straks, want over 4:30 krijgen wij de nieuwe plaat van Prince.

0: En hij is hater, de hotste jam van deze week, Jody Watley. Op je heetste station, Jam FM.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel, FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky, het nieuws van 4:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De 39-jarige Paul V. is door de rechtbank in Den Haag tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het doden van zijn 30-jarige ex-partner. Volgens de rechtbank heeft de verdachte de vrouw op 29 januari 2024 met een hondenketting gewurgd. Weer Online meldt dat het vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901 is. Om 2:30 steeg het kwik in de beeld naar 32,8 graden en daarmee werd het oude record van 21 jaar geleden verbroken. De Internationale Maritieme Organisatie laat weten dat de eerste schepen door middel van een evacuatieplan door de Straat van Hormuz zijn gevaren. Israël meldt een luchtaanval op het zuiden van Libanon te hebben uitgevoerd. Het zou gaan om een actie gericht op twee Hezbollah-leden die een bedreiging zouden zijn voor Israëlische troepen in de nabije omgeving. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Expositie toont geheimen van oudste plek van Amsteland. Mijn naam is Emilie van Steen. In het Museum Amsteland is een nieuwe tentoonstelling geopend over de kerkheuvel van de Amstelkerk in Ouderkerk. Volgens onderzoekers is dit de oudst bewoonde plek van heel Amsteland, inclusief Amsterdam. De expositie laat zien wat archeologen de afgelopen jaren hebben ontdekt. Bezoekers zien onder meer foto's van oude opgravingen, een ruim 2200 jaar oud stuk boomstam en beelden van modern grondradaronderzoek. Wethouder Jeroen Klaassen opende de tentoonstelling samen met de werkgroep Archeologie. De expositie is te zien in Museum Amsteland van vrijdag tot en met zondag van 1 tot 4 uur. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1:30 of lees je op onze website jamfm.nl.

0: En dat nummer bewijst maar weer waarom Prince zo bijzonder was. Want waar andere artiesten heel veel moeite hebben om één goed album te maken, liet deze man complete nummers achter die 30 jaar later nog steeds fris, funky en verrassend klinken. En Prince is ondertussen alweer 10 jaar geleden overleden, maar zijn muziek leeft nog steeds voort. Het zijn niet alleen zijn bekende nummers, maar er ligt nog heel veel onuitgebrachte muziek in zijn legendarische kluis.
1: The Soul of Amsterdam. We nemen je mee naar de catacomben van The Soul of Amsterdam. Iedere woensdagavond vanaf 10 uur

En de heetste hits op jouw coolste station. En we doen er alles aan om jou een beetje cool te houden bij deze hele, hele, hele warme dagen. Stevie Wonder, Master Blaster, Jammin. En die doet het niet, dat is leuk. Deze heeft een beetje geen zin vandaag. Misschien is het te warm voor hem. En eens kijken of Madonna er wel zin in heeft, want ik zei het je al, vandaag gaan alle hits over warmte, over hitte en over alles om maar lekker warm te zijn. Madonna had een hitje met Burning Up.

En Madonna, volgens mij heeft het heet zijn Burning Up. Nou, ik weet niet wat ik vandaag allemaal heb, maar de hits zijn te heet, denk ik. Dit is Jam FM, de heetste hits voor jou op het coolste station. En ik moet vandaag maar een beetje cool blijven. Nou, het lukt wel in de studio, hoor. De hits heb ik voor jou. Hele lekkere. Wel een andere plaat dan ik in mijn hoofd had, maar hey, we gaan toch gewoon lekker door. Dit is Coolio en Too Hot.

0: En Too Hot, Coolio. Of vandaag moet ik ook niet ontbreken in deze hete show. Misschien wel de heetste show van het jaar op jouw coolste station, Jam FM. Als jij trouwens dacht dat het vandaag warm was, nou, probeer jij dan maar eens 90 minuten te voetballen in Dallas, Houston of Miami. Het WK in Amerika, Canada en Mexico heeft een onverwachte tegenstander. De temperatuur, want wetenschappers die waarschuwden vooral al dat de meerdere speelsteden een hoog risico op extremere hitte hebben. Sommige onderzoeken die spreken zelfs over gevaarlijke omstandigheden tijdens de middagwedstrijden. En daarom zien we steeds vaker drinkpauzes en extra maatregelen. Trouwens, ik neem ook een drinkpauze als je tv zit te kijken. Dan mag je even kijken, twitch.tv/JamFM. Sterker nog trouwens, verschillende wedstrijden bij dit WK die worden volgens de analyses gespeeld onder omstandigheden die door spelersvakbonden normaal worden gesproken als ernstige hitte. En waar vroeger gesproken werd over tactiek, opstellingen en vorm, gaat het nu soms ook over de schaduw, het water en de lichaamstemperatuur. Het WK van 2026 wordt misschien wel herinnerd als het eerste WK waarin de zon een extreme tegenstander bleek.
1: Koud, hè?
0: Nou, niet bepaald hoor, want het is best wel lekker warm. Hey, wij draaiden deze plaat al voor de grote stations hem ontdekten. Voor Radio 2, voor Radio 5, voor Sublime FM en voor eigenlijk alle andere stations in Nederland. Jam FM had hem als eerste. Waar heb ik het dan over? Het succesvolle album Embrace. En de Soul Charge hits van Feel the Groove is er nu opnieuw. De release van Chains. Dit is Embrace Me Right Now.

0: op een of andere manier kan ik het gewoon ook niet laten. Om het gewoon nog even lekker in te wrijven dat wij de eerste waren die hem heeft uitgezonden. Embrace Me Right Now, Dr. Pecker remix, tezamen met Chance en featuring Tantje en Michel Smit.
1: Koud, hè?
0: Nou, dat zei ik niet bepaald, maar dat had ik net al. Wat ik wel wou zeggen.
2: This is Janet Bill. Here's an old and forgotten song. Call it a one day hit one.
3: Yeah, one day.
0: Nou, soms dan lijkt het alsof een artiest uit het niets verdwijnt. Eén gigantische hit scoort en daarna weer verdwijnt. En dat gebeurde ook zo met de volgende plaat van Ini Camoza. Tenminste, zo leek het. Want voor de wereld massaal meezong met Here Comes the Yacht Stabber was Ini Camoza in Jamaica al jarenlang actief als een reggae- en dancehall artiest. Hij maakte platen, bouwde een naam op in zijn thuisland, maar buiten de reggae-wereld kende niemand hem. Tot daar opeens deze plaat uitkwam. Een slimme mix van reggae, dancehall, hip-hop en een paar herkenbare sampletjes uit de oudere soul- en funkplaten. En het resultaat? Het sloeg in als een bom. In de Verenigde Staten stond het nummer zelfs op nummer 1 en wereldwijd werd het een van de grootste hits van de jaren 90. En toch bleef het bij deze ene internationale doorbraak. De echte One Day Fly 1994

dat is een jaar dat Nederlandse ouders fluisteren als een soort mythologie. De zomer die niet ophield, het asfalt dat smolt en de slootjes die leegliepen. Nu zijn we hier 2026 met het WK-voetbal in de US dat 's nachts gespeeld wordt in steden als Dallas en Kansas City. Terwijl het hier US dat 's nachts gespeeld wordt in steden als Dallas en Kansas City. Terwijl het hier overdag gewoon ongelooflijk heet is. Nederland staat in de brand, niet letterlijk, maar bijna. De thermometer die flirt met 37 graden. I'm so hot for you.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit onderzoek van instituut Klingendaal blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders geen vertrouwen heeft in het bestedingspatroon van Defensie. Wel is er veel draagvlak voor het uitgeven van meer geld aan veiligheid en verdediging, maar mensen vragen zich af of dat bij Defensie lukt. Volgens de onderzoekers zou de overheid duidelijker moeten communiceren hoe het geld besteed wordt. Vorige maand verscheen een rapport van de Rekenkamer waaruit naar voren kwam dat Defensie de aanbestedingsregels niet altijd goed volgt. De politie heeft via een internationale actie een einde kunnen maken aan twee programma's waarmee cybercriminelen gegevens konden hacken. Op de servers werden ruim 24 miljoen inloggegevens aangetroffen. Er waren een kleine 15.000 websites besmet. Denk daarbij aan websites van garagebedrijven en restaurants. Als mensen die sites bezochten, konden de hackers infostealers installeren. Politiedienst Europol stelt dat een Russische criminele groep achter de aanval zit. Vandaag is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten de prijs van Brent-olie onder de $75 per vat gezakt. Automobilisten merken dat ook aan de pomp. Volgens United Consumers betaalt men nu een gemiddelde prijs van ruim €2,45 voor een liter Euro 95 benzine. Dat is bijna 10 cent minder dan eind vorige maand. Dit is wel de prijs die aan de snelweg gevraagd wordt. Elders in het land ligt de benzineprijs vaak lager. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op ebola wereldwijd laag, ondanks dat er in Frankrijk een besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die uit Congo was teruggekeerd. Ondertussen heeft Air France aangegeven dat het slachtoffer met een van hun vluchten naar Frankrijk is gereisd. In Congo zijn ruim 1000 gevallen van ebola vastgesteld. Een kwart van de patiënten is overleden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht ligt de temperatuur tussen de 16 en 23 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij een matige noordoostenwind stijgt het kwik naar 30 tot 38 graden. Dit was het Radio Nieuws.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Weekend van de wetenschap en maandelijkse clubnacht. Mijn naam is Angelique Spoor. Het weekend van de wetenschap wordt dit jaar gehouden op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Meer dan 300 ondernemingen door het hele land zijn die dagen te bezoeken door het publiek. Denk hierbij aan bedrijven zoals onder andere ziekenhuizen, bibliotheken, universiteiten en musea die met speciale activiteiten voor jong en oud op de proppen komen. Organisator van het evenement is het Nemo Science Museum aan het Amsterdamse Oosterdok in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hostel Generator Amsterdam in het Oosterpark vormt de basis van een kerstvers avontuur. In hun kelder slaat Club Oosterbar een nieuwe weg in met een maandelijkse clubnacht genaamd Loos Amsterdam, waarin house, techno, vinyl, dansen en een lage toegangsprijs van 10 euro de boventoon voeren. Initiatiefnemers zijn Martijn Helle en Martine Hartog. Een eerste editie is al achter de rug. De volgende staat gepland op zaterdag 27 juni. Na de daaropvolgende zomerpauze is het de bedoeling om elke laatste zaterdag van de maand te gaan vlammen op deze locatie. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
10: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
13: Jam your summer with the

0: Oh ja, Curtis Hairston. Ik hoop dat hij zich een beetje heeft ingesmeerd met zonnebrand. Summertime. Welkom in het tweede uur trouwens, lieve vrienden, van de Traffic Jam. Ik zei het al, we gaan er een heel uurtje fijne muziek van maken met hete platen. Met hele hete platen. Heet, warmte en zweet, dat staat van ons op het hoogste. Dat staat voor ons op het voorhoofd geschreven. Ja, dat is het dus. Het hete station is jouw koelkast voor vandaag. Jam FM, de koelkast die jou koel houdt.
1: This is Snoop Dogg. And I like to listen to my main man, Peter Verdun. Bring it on, Pete.
0: En dat doen we zeker, Snoopy. En ook Snoop mag het doen samen met Pharrell Williams. En ons laten horen hoe heet hij is.

0: Samen met Pharrell Williams in de heetste show van het jaar. Drop It Like It's Hot. En dat gaan we zeker doen, want we gaan even kijken wie er jarig zijn vandaag. En we gaan gelijk even naar de voetbal, want jarig is vandaag Lionel Messi. 39 jaar geworden, wereldkampioen, meervoudig Ballon d'Or winnaar en voor velen de beste voetballer aller tijden. En ook jarig vandaag is Mick Fleetwood, de oprichter en drummer van de legendarische band Fleetwood Mac. En bekend van de wereldhit Nothing's Gonna Stop You, Nothing's Gonna Change My Love For You. Glenn Medeiros, die wordt vandaag 56 jaar. En ook jarig oprichter en medeoprichter van Tears for Fears. Zijn naam is Kurt Smith. Hij wordt vandaag 65 jaar.
1: Gefeliciteerd
0: Kurt Smith. Maar wie er ook jarig vandaag is, is de jongere zus van Beyoncé. En haar naam is inmiddels een gerespecteerde artiest met een geheel eigen stijl. Haar album A Seat at the Table werd in 2016

En 40 jaar oud is ze vandaag geworden. Het kleine zusje. Nou ja, als je 40 bent, ben je nog steeds een klein zusje. Dat is natuurlijk altijd de vraag. Ondertussen heeft ze wel een eigen, best leuke muzikale carrière opgebouwd. Solange Knowledge. Want ze bouwden vandaag Sandcastles. En over die Sandcastles gesproken, dat past helemaal in de stijl van de show vandaag. Want alles vandaag gaat over hitte en warmte.

0: En gingen we van het ene jonge zusje naar het andere jonge zusje. Hadden we net Solange Knowledge. Gingen we naar het jongere zusje van Michael. LaToya Jackson en ook zij was helemaal voorbereid op het hete weer met Hot Potato.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 5:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Uit onderzoek van instituut Klingendaal blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders geen vertrouwen heeft in het bestedingspatroon van Defensie. De politie heeft via een internationale actie een einde kunnen maken aan twee programma's waarmee cybercriminelen gegevens konden hacken. Op de servers werden ruim 24 miljoen inloggegevens aangetroffen. Vandaag is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten de prijs van Brent-olie onder de $75 per vat gezakt. Automobilisten merken dat ook aan de pomp. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op ebola wereldwijd laag, ondanks dat er in Frankrijk een besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die uit Congo was teruggekeerd. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht ligt de temperatuur tussen de 16 en 23 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radio.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Tweede participatiebijeenkomst voor vernieuwing Dorpsplein Duivendrecht. En pontjes op de Amstel varen mogelijk minder door hitte. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Oude Amstel houdt een tweede participatiemoment voor de vernieuwing van het Dorpsplein en omgeving in Duivendrecht. Na de eerste bijeenkomst op het Dorpsplein op 6 juni is het projectteam op woensdagmiddag 1 juli van 3 tot 5 uur aanwezig op het Dorpsplein om met inwoners, ondernemers en bezoekers over de toekomst van het dorpshart in gesprek te gaan. Het Dorpsplein is al jarenlang een belangrijke ontmoetingsplek in Duivendrecht, maar het plein sluit niet meer goed aan bij de wensen en behoeften. Daarom werkt de gemeente aan een aantrekkelijk, levendig en toekomstbestendig dorpshart. En door de hitte kunnen de pontjes De Smint en De Vuut op de Amstel de komende dagen minder vaak varen. Dat meldt Groengebied Amsteland. In de stuurhutten van de ponten kan de temperatuur zo hoog oplopen dat het niet verantwoord is om door te varen. Per pont beslist de schipper wat mogelijk is. Voor fietsers en wandelaars zijn er alternatieven. Zij kunnen oversteken via de brug in Oudekerk, de fietsbrug bij de A10 of de veerdienst bij Nessersluis, die op dit moment nog wel vaart. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Nou, hier in de studio valt het wel mee. Want ik zei het al, we hebben een airco die exact twee standen heeft. Eén standje aan en één standje uit.
1: In the heat of the night.
0: En dat betekent dat het op dit moment eigenlijk best fris is in de studio. Trouwens, veel mensen zeggen, vroeger hadden we ook warme zomers. Ja, er zit natuurlijk een kern van waarheid in. Denk maar aan de legendarische zomer van 76 of de hittejaren 1995, 2003 en 2018. En wat wel opvalt is dat de warme junimaanden steeds vaker voorkomen. Volgens de KNMI was juni 23 zelfs de warmste juni. Maar vandaag hebben we het absolute record.

0: Eigenlijk moet ik zeggen dat ik deze plaat ken en toch wel andere uitvoeringen. In mijn hoofd ging hij sneller. En met deze warme temperaturen denk ik, ik val heel langzamerhand een beetje in slaap. Imagination.
1: En dan nu.
0: In the heat of the
1: night. Informatie waar je niets aan hebt. Maar dan ook echt niets.
0: Ik heb informatie voor je waar je niets, maar er ook echt helemaal niets aan hebt. Want weet je wanneer je echt merkt hoe heet het is? Niet als de thermometer 35 graden aanwijst. Nee, want dat doet hij al de hele dag. Je merkt het aan de kleine dingen. De mier die midden op de weg stilstaat. Alsof hij zelf even vergeten is waar hij naartoe wou. Die hond die beweigert te bewegen. De slier stoom die boven het asfalt hangt. Net zo zichtbaar als in een film. En vandaag is het midzomer. En die twee woorden, midden in de zomer, klinken dit jaar anders dan normaal. Want Nederland staat officieel in een hittegolf. Niet de eerste van het jaar, zelfs de tweede al. En dat is iets wat voor het laatst voorkwam in 1976 en in 1947. Het is 1976. Dit jaar gaat Nederland door. Een mythologische zomer. 17 dagen achter elkaar is het warmer dan 25 graden. We hebben 10 tropische dagen en de media die zochten naar woorden die ze geleerd hadden te beschrijven voor het Middellandse zeegebied. Niet voor Limburg. En nu, 50 jaar later, we zitten er middenin. Temperaturen tot 37 graden, code oranje. En de KNMI-meteorologen die zeggen voorzichtig, het eeuwige juni-record van 37,9 graden uit 1947 kan officieel sneuvelen. Uit 1947, de tijd van de wederopbouw van knappe rantsoenen en van andere zorgen. Je zweet, je wordt langzamer, je wordt geduldiger, maar ook juist kribbiger van dit weer. Het verschilt een beetje per persoon, maar toch, iedereen zit hier in hetzelfde schuitje. Het is allemaal even warm en we zijn allemaal op zoek naar schaduw, water of een plaat die klinkt als iets kouds. En dit is waar wij voor zijn. Wij houden je cool. Dit is Jam FM, de coolste hits op het heetste station.

ga op plekken richten bij die radio, want wij houden je warm. Alsof je het koud had. Dat zou ik toch zeggen. De Wham and Ray of Sunshine. Hey, lieve vrienden, we zitten er lekker in. De Traffic Jam vanmiddag tussen 4 en 6 uur. Vanavond nog Ron Lokkeboel. Daarna Raymond met Ray Gone. En daarna natuurlijk vanavond de Soul of Amsterdam. Blijf er lekker bij. Commodores on the way.

Dit zijn dezelfde Commodores als Three Times a Lady. Alleen nog net eventjes wat energieker. Too Hot to Trot. 1977, toen maakten ze nog een beetje muziek waarvan je denkt... nou, dat is een lekker funk. Hey, als je nog wat leuks gaat doen dit weekend. Dit weekend vond plaats Concert at Sea en Defcon in Nederland. En dat terwijl het tropisch warm is. Want wie dit weekend naar Concert at Sea gaat, chapeau. Zeeland, zon, muziek en temperaturen die de rand van 35 graden raken. Ga er lekker heen, neem extra water mee en daarna ga je dansen. En begin over meer dan een week staat Bruno Mars 4 avonden lang in de Johan Cruijff Arena. Met zijn Romantic Tour. Een mix van pop, funk en R&B. De tickets zijn al lang wel uitverkocht. Maar voor wie de Traffic Jam luistert, geef het helemaal iets. Want wij maken hier muziek wel lekker.

0: Ik vind het toch zo lekker, hè?
1: De Buell. Dit komt gewoon uit 19... Of het 19, wat zeg ik? Dit komt gewoon uit 2024, maar het voelt op een of andere manier alsof het uit 1983 komt. De Franse producer Jeb Buell, hij staat bekend om zijn liefde voor analoge synthesizers, vintage drum computers en die warme sound van de jaren 80. En voor Buddy Heat werkt hij samen met, je hoort het al, Holy Broom. En de track die verscheen in maart 2020 als voorloper van het nummer Analog Love.
2: Auto in, Traffic Jam aan. Dit is de Jam FM. Traffic Jam.
3: Brand new one on the radio.

0: Lieve vrienden, lieve vrienden, dit was hem voor vandaag. De Traffic Jam. Vanavond geen Roem Lokkebol. Roem heeft de zon in zijn bol, volgens mij. Zon in zijn lokkebol? Ik weet het niet.
1: Ronde zonnebol,
0: zeg je?
1: Ja, het is een ronde zonnebol.
0: Ronde zonnebol. Dit was hem, de Traffic Jam. Ik hoop je volgende week weer te zien. Straks hebben we een nieuwe man die even hier het een en ander gaat uitproberen. Zijn naam Bob van Amstel. Misschien hoor je hem straks. Ik zie jou volgende week. Dag.
2: Hij is er weer, zondag 28 juni, de Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. De Groove Music Cruise.
3: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035. Plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. In Wijk bij Duurstede is vandaag een tijdelijke noodopvang geopend voor asielzoekers. In een sporthal is plek voor 50 tot 75 mensen die er tot eind augustus mogen blijven. De komst van de opvang leidde eerder nog tot onrust en vernielingen bij het gemeentehuis. De waarnemend burgemeester zegt dat de situatie gemengde reacties oproept in de gemeente. Maar volgens haar is het belangrijk om ook oog te houden voor de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van de sporthal in Wijk bij Duurstede. De rechter heeft bepaald dat er genoeg onderzoek is gedaan naar het inzien van politiedossiers rond de zaak van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Nu moet de aandacht weer volledig naar de strafzaak zelf gaan, vindt de rechtbank. Tijdens eerdere zittingen ging het om het feit dat honderden politiemensen het dossier hadden bekeken. De verdediging maakte zich zorgen over privacy, maar het OM stelt dat er geen onregelmatigheden zijn. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in januari volgend jaar. En het Tsjechische Constitutioneel Hof heeft president Pavel toestemming gegeven om naar de NAVO-top in Turkije te gaan. De regering had hem eerder buiten de delegatie gehouden, maar dat besluit is nu teruggedraaid door het Hof. Dat vindt dat de president recht heeft om de top bij te wonen. Pavel stelde dat hij onterecht is buitengesloten en noemt het besluit van de regering spijtig. De president wijst er bovendien op dat Tsjechië vrijwel altijd door het staatshoofd wordt vertegenwoordigd op NAVO-toppen. Het weer, vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
14: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
1: Amsterdam Magic Jubileum Festival en nieuwe kinderburgemeester. Mijn naam is Angelique Spoor. Het is alweer 10 jaar geleden dat de Amsterdam Magic Show van start ging. Om dit te vieren worden er van 7 tot en met 10 juli dagelijks 2 optredens verzorgd in Boom Chicago aan de Rozengracht. Een reguliere avondshow en een speciale late night event. Het Engelstalige spektakel belooft de opkomst van internationale artiesten, verrassingsacts en bijzondere samenwerkingen. Organisator is goochelaar Frits met een Z. Amsterdam heeft een nieuwe kinderburgemeester. De 11-jarige Chiaro van het afgelopen jaar heeft het stokje overgedragen aan de 8-jarige Ava uit West. Zij werd gekozen uit 5 genomineerden en werd geïnstalleerd in de kinderraad, die na de zomervakantie weer van start gaat, door loco-burgemeester Esma Lala. Deze wethouder is van mening dat er niet over kinderen gepraat moet worden, maar met kinderen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
14: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend.

0: van 6:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. In Wijk bij Duurstede is vandaag een tijdelijke noodopvang geopend voor asielzoekers. In een sporthal is plek voor 50 tot 75 mensen die er tot eind augustus mogen blijven. De rechter heeft bepaald dat er genoeg onderzoek is gedaan naar het inzien van politiedossiers rond de zaak van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Nu moet de aandacht weer volledig naar de strafzaak zelf gaan, vindt de rechtbank. En het Tsjechische Constitutioneel Hof heeft president Pavel toestemming gegeven om naar de NAVO-top in Turkije te gaan. Het weer, vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Speurhonden doorzoeken bergingen van Jupiterflat in Duivendrecht. En open dag bij dierenopvang De Toevlucht. Mijn naam is Emilie van Steen. De politie en handhaving hebben vorige week een controle uitgevoerd in de Jupiterflat in Duivendrecht. Speurhonden hebben daarbij gezocht naar vuurwerk, explosieven en drugs. Bij de controle zijn in totaal 192 bergingen onderzocht. In één geval is een box geopend, maar er werd niets aangetroffen. De politie en gemeente willen met dergelijke acties onveilige situaties voorkomen. Het doel is volgens de gemeente om een veilige woonomgeving voor iedereen te bieden. En vogel- en zoogdierenopvang De Toevlucht houdt op zondag 28 juni open dag. Bezoekers kunnen tussen 11:30 en 4:30 een kijkje nemen achter de schermen van de opvang voor wilde dieren in Amsterdam Zuidoost. Jaarlijks verzorgt De Toevlucht zo'n 8000 zieke, gewonde of verweesde dieren. Tijdens de open dag zijn er rondleidingen, activiteiten voor kinderen, demonstraties vogelringen en een markt. Ook wordt een kunstveiling gehouden onder leiding van cabaretier Martijn Koning. De opbrengst is bestemd voor de renovatie van het opvanggebouw. En daarvoor is in totaal €600.000 nodig. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: 60 minutes of classics. Mail your favorite old school tune to classic@jamfm.nl. And take a walk down memory lane.

0: Ja, He Wants My Body van Starpoint. En jullie zullen wel denken, wie is die gekke man? Wie klinkt die? Dat is een nieuwe stem. Dat klopt, ik ben Bob van Amstel. Ik val in hier bij 60 Minutes of Classics hier op Jam FM. Ja, het zit in de aard van het beestje. Het is Jam FM. Daar staan we dan nu voor de allereerste keer. En ik sta hier naast Daniel en Peter. Heren, goedemiddag. Leuk dat jullie nog even zijn.
1: Ja, goedemiddag. Het is lekker een temperatuurtje. Het is eigenlijk koud in de studio met de airco, hè?
0: Ja,
1: ja, heerlijk.
0: Ja,
1: echt
0: ja.
1: Heerlijk.
0: Nee, Daniel, van harte bedankt natuurlijk dat jij hier mij de tijd geeft om hier achter de microfoon te staan. Heerlijk.
1: Nou, het is live radio. Je moet eigenlijk gewoon jezelf bedanken dat je hier, terwijl het buiten zo zonnig is, daar achter die microfoon plaatsneemt, hè?
0: Ja, zo is het. Maar hier is het een stukje koeler, een stukje prettiger.
1: Ja, absoluut.
0: Hey Peter, jij zit hier een halfjaartje bij Jam FM.
2: Ja.
0: Is het goed te doen hier?
2: Het is hier heel goed te doen.
0: Ja? Oké. Nou, dan gaan we snel door naar de volgende nummertjes. En dat is My Misunderstood van Microwave hier bij Jam FM. Summer,
3: summer, summer. The magic of summer. Jam FM.

60 minutes of classics. Jam FM.

0: Straks om 7 uur horen we wederom weer Bob van Amstel. En Peter, blijf jij ook nog even zitten hier?
1: Heel even.
0: Moet ik wel de microfoon aanzetten. Goed, dat straks om 7 uur hier bij Jam FM.

0: problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proeven. Rijden kan ook. Carvendo.nl.
3: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
4: De metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese Commissie wil het belastingstelsel binnen de EU ingrijpend hervormen. Zo moeten administratieve lasten voor bedrijven worden verlaagd en investeringen worden gestimuleerd. Een belangrijk onderdeel is het schrappen van bronbelastingen op dividenden, rente en royalties tussen EU-landen. Ook wordt de regeling voor belastingvrije winstuitkeringen tussen moeder- en dochterbedrijven verruimd. Of de plannen ook daadwerkelijk doorgaan is onzeker, omdat alle lidstaten er wel mee moeten instemmen. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het zijn beelden die zijn gemaakt door de veroordeelde Australische kindermisbruiker Peter Scully, waaronder extreem gewelddadige misbruikbeelden van jonge kinderen. De opsporing kwam tot stand met behulp van gespecialiseerde software die online verspreiding van dit materiaal detecteert. De 33 verdachten kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf en hoge geldboetes krijgen. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035. Plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. En koningin Maxima is aangekomen in New Delhi voor haar VN-werkbezoek aan India. Ze reist in haar rol als speciaal pleitbezorger van de VN voor financiële gezondheid. Eerder deze week had ze al afspraken in het Indiase Mumbai met verschillende organisaties. De koningin hoopte ook de Indiase premier Modi te ontmoeten om haar bevindingen met hem te delen. Morgen is de laatste dag van haar bezoek waaraan ze snel terugkeert naar Nederland, want vrijdag opent Maxima weer een museum in Scheveningen. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Applaus voor Dierenopvang Amsterdam en 30 Love Celebration Dinner in Olympisch Stadion. Mijn naam is Angelique Spoor. DOA, oftewel Dierenopvang Amsterdam, bestaat 125 jaar. Om dit heugelijke feit te vieren heeft de instelling een jubileumpenning ontvangen uit handen van loco-burgemeester Zita Pels. Het initiatief ging destijds in 1901 van start als asiel, bewaarplaats voor noodlijdende dieren. Maar is inmiddels uitgegroeid tot de grootste dierenopvang in ons land met goede opvanglocaties in alle provincies. Op zaterdag 5 september vindt er in het Olympisch Stadion een fundraising evenement plaats onder de naam 30 Love Celebration Dinner. De opbrengst wordt gedoneerd aan de Richard Krajicek Foundation. De avond zal onder andere worden opgeleukt met elementen uit de tenniswereld en live entertainment met als presentator Bo van Ervendorens. Het is alweer 30 jaar geleden dat Richard Krajicek zich de winnaar van Wimbledon mocht noemen. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
4: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
7: Jam your summer with

0: Funky, het nieuws van 7:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese Commissie wil het belastingstelsel binnen de EU ingrijpend hervormen. Zo moeten administratieve lasten voor bedrijven worden verlaagd en investeringen worden gestimuleerd. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En koningin Maxima is aangekomen in New Delhi voor haar VN-werkbezoek aan India. Morgen is de laatste dag van haar bezoek, waaraan ze snel terugkeert naar Nederland, want vrijdag opent Maxima alweer een museum in Scheveningen. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositie toont geheimen van oudste plek van Amsteland. Mijn naam is Emilie van Steen. In het Museum Amsteland is een nieuwe tentoonstelling geopend over de kerkheuvel van de Amstelkerk in Ouderkerk. Volgens onderzoekers is dit de oudst bewoonde plek van heel Amsteland, inclusief Amsterdam. De expositie laat zien wat archeologen de afgelopen jaren hebben ontdekt. Bezoekers zien onder meer foto's van oude opgravingen, een ruim 2200 jaar oud stuk boomstam en beelden van modern grondradaronderzoek. Wethouder Jeroen Klaassen opende de tentoonstelling samen met de werkgroep Archeologie. De expositie is te zien in Museum Amsteland van vrijdag tot en met zondag van 1 tot 4 uur. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
11: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
12: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
7: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n €8 miljard besparen. Bedrijven moeten daardoor makkelijker grensoverschrijdend kunnen investeren binnen de EU. Een belangrijk onderdeel is een vrijstelling van de dividendbelasting bij investeringen in andere EU-landen. Maar volgens critici krijgen lidstaten zo minder belastingopbrengsten. De 27 EU-landen moeten nog wel akkoord gaan. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het zijn beelden die zijn gemaakt door de veroordeelde Australische kindermisbruiker Peter Scully, waaronder extreem gewelddadige misbruikbeelden van jonge kinderen. De opsporing kwam tot stand met behulp van gespecialiseerde software die online verspreiding van dit materiaal detecteert. De 33 verdachten kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf en hoge geldboetes krijgen. Oud-defensieminister en voormalig D66-vicepremier Kajsa Ollongren wordt de nieuwe secretaris-generaal van de Europese Dienst voor Extern Optreden. Dat is de diplomatieke dienst van de EU. In die functie krijgt ze de leiding over het wereldwijde netwerk van EU-delegaties. Ollongren had eerder al een EU-mensenrechtenfunctie. Er is spanning binnen de Europese diplomatieke top. Er zou oneenigheid zijn tussen EU-commissievoorzitter von der Leyen en EU-buitenlandchef Callas over invloed en taken. En Frankrijk breidt code rood voor externe hitte morgen verder uit. In totaal geldt de hoogste waarschuwing dan in 72 departementen, waar ruim 51 miljoen mensen wonen. Frankrijk zucht al dagen onder een zware hittegolf met recordtemperaturen. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. In het hele land was er weer een hitterecord met een gemiddelde temperatuur van rond de 30 graden, hoger dan gisteren. En de hitte houdt volgens de Weerdienst nog wel een paar dagen aan. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: Voetbalvereniging RK Avik verkoopt de velden en Flower Festival in Alsmeer. Mijn naam is Christine Elion. De leden van voetbalclub RK Avik hebben ingestemd met de verkoop van de velden aan de gemeente voor €750.000. Zo kan de club weer naar de toekomst kijken en de oude identiteit herstellen. Officieel moet de gemeente nog akkoord gaan, maar er worden niet veel bezwaren verwacht. Eerder nam de gemeente ook al de velden over van hockeyvereniging HIK, die naast RK Avik ligt. Met de aankoop wil de gemeente meer regie krijgen over de toekomst van het sportpark en de verdere ontwikkeling van het sportaanbod in Amstelveen. En aanstaande vrijdag, zaterdag en zondag is het weer tijd voor het Aalsmeer Flower Festival. Het thema van deze editie is meesterwerken. Op het festival zijn er tentoonstellingen en bloemarrangementen te zien. Er zijn workshops, rondvaarten, versierde pramen en live muziek. Meer informatie kun je vinden op aalsmeerflowerfestival.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
8: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend.

En welkom weer bij een hele nieuwe editie van A Night to Remember hier zo bij Jam FM. En fijn dat je erbij bent, waar je ook luistert, thuis onderweg of lekker ontspannen op de bank. Vanavond hebben we een hele bijzondere uitzending. In de studio ontvangen we de drie inspirerende jonge vrouwen die deelnemen aan het Miss Nederland traject. Dames die niet alleen dromen en najagen, maar ook werken aan persoonlijke ontwikkelingen, zelfvertrouwen en maatschappelijke betrokkenheid. Vanavond maken we wederom kennis met Luna Cappellotto, Mila Thewissen en Bibi Ajimbaks. Dank je lieve heer dat ik het in één keer goed heb gezegd. Wie zijn hier achter de camera's? Ja, ik denk dat het ze wel motiveert en mij ook natuurlijk. Je kan ons volgen via Twitch als ik het goed heb. Daniel is al druk bezig en ik ben blij dat mijn nieuwe collega van Amstel hier ook is. Christine is hier en natuurlijk ook de dames. Welke uitdaging ze gaan tegenkomen, komen we vanavond tegen. En wat hopen ze te bereiken in de toekomst? Dat en nog veel meer hoor je straks hier zo bij Jam FM. Maar eerst gaan we terug naar een heerlijke klassieker uit de jaren 80. Een nummer dat de dansvloeren wereldwijd in beweging kreeg. En nog steeds een glimlach op het gezicht van liefhebbers tovert. Ik zou zeggen dit keer, zet je volume gerust een tikje harder. Dit is Hot Streak met Bodywork. Hier zo bij A Night to Remember. Ik ben MC DJ Raiden. It's time to make your house

Work hier zo met Hot Street. Wat staat hier hard, zeg. Kan leren, wat gebeurt er allemaal in één? Ja, dat krijg je als je natuurlijk de volume gaat veranderen. Dat soort dingen gebeuren eenmaal live hier zo in de studio. Ik zei het juist al, Hot Streak uit 83, die uitgroeide tot een favoriet binnen de electrofunk en breakdance cultuur. Het nummer bereikte de Britse top 20 en wordt nog steeds gedraaid op de oldschool feesten over de hele wereld. Het mooiste is, je hoort de dames hier natuurlijk op de achtergrond. En dat hebben we normaal gesproken met de heren van de ZOA. Maar die brommen wat meer. En dit valt dan nog wel mee, gelukkig. Zoals beloofd, ik zei het juist al, vanavond hebben we een heel bijzonder gezelschap in de studio. En van harte welkom nogmaals Luna Capoletto en Mila Theus en Bibi Ajimbax. Ik ga ze er zo dadelijk bij halen, want we willen natuurlijk wel van de dames weten hoe en wat er allemaal gebeurd is in de tussentijd van februari tot nu. Daar zijn we zo'n beetje zo'n 4 maanden verder. En ja, er is wel het een en ander gebeurd. Ik weet onder andere wel een beetje wat. Maar jullie thuis natuurlijk nog niet. Die spanning gaan we een beetje opbouwen. En ze zijn echt heel erg goed bezig. En natuurlijk zijn we ook heel erg trots op hun. Ik ga eens kijken wat ik nog meer heb op deze warme dag. Want oh man, wat is het toch warm. Hier in de studio ook. We zijn echt lekker bezig geweest. Daniel, dankjewel. En natuurlijk ook onze nieuwe collega van Amstel. En Christine is hier ook, die haar ding doet. Ik ga eens even kijken wat ik voor je heb, want volgens mij is het Bruno Smit of Bruno Mars. Eén van de twee. In ieder geval 24K. En dan mag jij zeggen wie van de twee het is. Ik ga eens kijken. Het is je natuurlijk altijd wel een grabbelbakker. Daar mag je van uitgaan. En zeker als het live is met een hele volle studio waar jij live bij bent. Ik kijk nog even wat erbij staat, wat ik voor je heb opgezocht. Weet je wat, jij zit natuurlijk al sowieso klaar voor It's Time to Dance. En zeker met deze 24K Man in Magic. Tonight.

Magic verscheen in 2016 en won een Grammy voor het album of the year. Bruno Mars liet zich voor het eerst horen en inspireren door funk, R&B en natuurlijk ook de grote acts uit de jaren 80.

0: Daar, ik zie van die bewegingen en ik zal het zo dadelijk gaan vragen. Dames, van harte welkom hier zo in de studio wederom. Luna Cappelletto, Mila Thewissen en Bibi Ajimbax. Ja goed, jij hebt me lachen, hè? Waar is jouw koptelefoon gebleven? Oh, heb je die niet? En waar is die van jou gebleven? Hebben jullie geen koptelefoon? Niet? Hoe kan dit? Ik denk, jullie zijn al gezetteld en jullie zitten er al helemaal klaar voor. Kijk, dat gaat goed. Kom ik eens achter je? Ja. Daniel, die helpt dames. Ja, dames, ze hebben ook een microfoon. Is dat waarom die beweging was? Omdat je nog geen koptelefoon had?
1: Ja, ik denk het.
0: Ja, zo gaat dat dus tegenwoordig. Heerlijk. Oké, dames, fijn dat jullie zijn hier weer bij Jam FM en Night to Remember. En laten we meteen beginnen met de vraag die iedere luisteraar zich waarschijnlijk afvraagt. Wie zijn de dames? En ik kijk eerst even naar links. Nogmaals.
1: Ja, bedankt dat wij hier mogen zijn.
0: Leuk hartstikke dat jullie er zijn.
1: Weer terug. Ik ben Bibi, Miss Noord-Holland. En ik heb, zoals je net al had aangekondigd, het traject van Miss Nederland gevolgd.
0: Mm-hmm. Oké, welkom wederom.
1: Dankjewel.
0: Ik ga naar het midden.
2: Nou, ik vind het ook heel erg leuk om hier weer te zijn na 4 maanden.
0: Ja.
2: Mijn naam is Mila, ik ben 17 jaar en ik woon in Amsterdam. En ik ben jullie Miss Noord-Holland 10. En ik heb samen met Bibi en Luna ook het traject van Miss Nederland gevolgd.
0: Kijk, heel mooi en heel prachtig om hier weer te zijn. En als laatste, last but not least, hebben we...
3: Ja, ik ben Luna Cappelletto en superleuk dat we hier weer mogen zijn met z'n drietjes na de 4 maanden.
0: Mm-hmm.
3: En ik ben Miss Waterland. Ik heb de wildcard gewonnen van Noord-Holland. En sinds de finale van Noord-Holland hebben wij met z'n drietjes het traject van Miss Nederland gevolgd. En hebben we aankomende zaterdag de finale van Miss Nederland.
0: Kijk, er gaat dus heel wat gebeuren dit weekend. Laat ik beginnen met Luna. Luna, wat is een eigenschap waar je vroeger onzeker over was, maar juist nu trots op bent?
3: Ik vond het vroeger wel moeilijk om mijn emotie te tonen aan anderen. Maar ik heb nu echt gemerkt met het Nederlandse traject dat er heel veel ups en downs zijn. En dat ik altijd eigenlijk naar de meiden toe kan gaan om een verhaal te delen. En ik word altijd heel warm verwelkomd. En altijd kunnen we een praatje maken en mijn gevoel delen. En dat, daar ben ik heel trots op dat ik dat nu wel durf te doen. En dat ik zo'n veilige omgeving heb waar ik mijn emotie durf te tonen aan de meiden. En dat ze me kunnen helpen.
0: Je bent heel mooi gegroeid dus.
3: Ja, zeker. Ja,
0: kijk eens aan.
3: Mede door de meiden.
0: Oké. Mila, wie is jouw grootste inspiratiebron in het leven?
2: Ik vind dat altijd een lastige vraag, want je hoort toch
0: ik ben vaak, lastig.
2: Ja, daar zijn we voor, hè. Vaak ouders en zo, maar ik kan niet één persoon noemen, omdat er zoveel mensen zijn in mijn leven die mij op verschillende manieren hebben geïnspireerd. Dus ik ben heel erg close met mijn familie en ik kan van elk familielid wel een eigenschap noemen die mij heeft geïnspireerd. Maar zo ook tijdens de misverkiezing, voorgaande winnaressen. Dus ja, ik heb niet één inspiratiebron. Ik word elke dag door zoveel verschillende mensen geïnspireerd.
0: Kijk eens aan. Heel mooi. Bibi.
1: Ja.
0: Jij staat altijd links van mij. Heel mooi om te zien ook. Jij bent creatief en geïnspireerd in de media. Wat zie jij jezelf over 5 jaar doen?
1: Over 5 jaar zie ik mezelf een programma presenteren. En het liefst iets over de achtergrond van mensen, hun verhalen, verschillende culturen. En ik hoop later misschien ook wel mijn eigen talkshow te hosten. Dat lijkt me ook echt heel erg tof om te doen.
0: We gaan heel wat verwachten van deze dames en zien. Daar ben ik heel blij om. Dit was de eerste ronde. We gaan zo dadelijk verder met jullie. Want wij willen natuurlijk veel meer van jullie weten. En ook wat er aankomend weekend gaat gebeuren. Dames, dank jullie wel. En leuk dat jullie er zijn. Laat ik nog eens even gaan kijken wat ik hier voor je heb natuurlijk. En zeker met deze dames. Het is hier al heel erg warm. En je krijgt het nog warmer als je deze dames ziet hier zo in de studio. Dus dan weet je het wel. En ik heb heel wat drinken en ijsblokjes nodig. En dat gaat lukken. Ik kijk even wat ik nog meer heb. Want het is het tijd natuurlijk ook voor de Hot Jam deze week. Ik zeg het elke week. De Hot Jam kondigt zichzelf aan. En de Hot Jam staat ook echt wel voor je klaar nu. Hier zo bij Jam FM. Ben je nieuwsgierig? Ja. En zeker ook naar wat de dames ons gaan vertellen. Ik ben MC DJ Reden. We zijn hier met z'n allen. Welkom bij Jam FM.
4: Here's another hot jam on Jam FM.
5: Hi, fabulous people. This is Miss Jodie Watley, and you're listening to Jam FM. And this is my latest release, The Dawn, the Alex DeCho remix.
4: A brand new track, right now, right here.
6: We bring you this week.

Wat een heerlijke hard jam is dit, zeg. En natuurlijk zitten we vanavond niet alleen te genieten van de muziek, maar ook van het gezelschap hier in de studio. Bij mij aan tafel zitten Luna, Kappe, Leto, Mila Theos en Bibi Ajimbax. De drie jonge, ambitieuze dames die deelnemen aan de Miss Nederland traject. En die ons vanavond een kijkje geven achter de schermen van hun bijzondere avontuur. Straks praten we verder over hun dromen, uitdagingen en persoonlijke ontwikkelingen en natuurlijk hun toekomstplannen. Maar eerst gaan we verder terug naar een heerlijke klassieker. En deze track die gaat je zeker meenemen naar de dansvloer van de jaren 80. En die zat en zit nog steeds vol energie, vol funk en vol feel good vibes. Ik heb voor je meegebracht en uitgezocht, echt waar, vannacht nog. En het is een hele lekkere van Keith Diamond Band met All Night Rocker. En dat hier bij A Night to Remember.

Het was niet alleen een artiest, maar ook een succesvolle producer en songwriter. Hij werkte onder andere met de grote namen Michael Bolton, Donna Summer en Millie Ocean zelfs. En zijn muziek ademt precies de soul, funk en danssfeer uit waar de jaren 80 zo geliefd om was. En nog steeds is. We gaan zo dadelijk verder met onze speciale gast hier zo in de studio. Luna Cappelletto en Mila Themis en Bibi Ajimbax. En deze drie inspirerende dames uit de Miss Nederland traject die ons meenemen in hun wereldwijde ambitie, persoonlijke groei en dromen voor de toekomst. Zo dadelijk eerst het nieuws. En na het nieuws zijn we terug met onze gasten. Welkom hier zo, mogen ze juist ingeschakeld bij Jam FM. Ik ben MC.

Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van

0: 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
2: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n 8 miljard euro besparen. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Oud-defensieminister en voormalig D66-vicepremier Kajsa Ollongren wordt de nieuwe secretaris-generaal van de Europese Dienst voor extern optreden. En Frankrijk breidt code rood voor externe hitte morgen verder uit. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Amstelveen heeft een nieuwe kinderburgemeester en nieuwe tentoonstelling in Museum Amsteland. Mijn naam is Christine Elion. De kinderburgemeester van Amstelveen voor het nieuwe schooljaar heet Amy. Amy zit in groep 7 van de basisschool. Ze is gekozen uit een groep van 18 kinderen die samen de nieuwe kinderraad zullen vormen. De jury koos voor Amy omdat ze een stem wil zijn voor alle kinderen en niemand wil buitensluiten. Ook wil ze positief leiderschap uitdragen als voorzitter van de kinderraad. En afgelopen vrijdag heeft wethouder Jeroen Klaassen een nieuwe tentoonstelling geopend in Museum Amsteland. De tentoonstelling gaat over archeologisch onderzoek op de kerkheuvel in Ouderkerk aan de Amstel. De kerkheuvel is de eerste door mensen bewoonde plek in heel Amsteland, inclusief Amsterdam. De tentoonstelling is te zien van vrijdag tot en met zondag van 1 tot 4 uur. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Jam FM.
1: En dan zijn we weer terug naar het nieuws. Welkom weer bij A Night to Remember bij Jam FM. Mocht je juist ingeschakeld vanavond, hebben we een bijzonder bezoek in de studio. Bij mij aan tafel zitten Luna Cappellotto, Mila Thewissen en Bibi Ajimbax. Ja, hij was goed, hè? Ja, dat dacht ik al. Deze drie ambitieuze dames die deelnemen aan de Miss Nederland traject en vanavond hun verhaal met ons delen. Dames, nogmaals, wederom, fijn dat jullie er zijn. En we hebben het gehad over jullie deelname aan Miss Nederland, maar nu ben ik benieuwd naar geheel iets anders. Iets persoonlijkers. En als jullie jezelf over 10 jaar zouden tegenkomen, wat hopen jullie dan bereikt hebben? En wat zou die toekomstige versie van jezelf tegen jouzelf zeggen vandaag de dag?
2: Als ik mezelf over 10 jaar tegenkom, dan hoop ik ten eerste dat ik gewoon gezond ben. Ik denk dat dat echt een van de belangrijkste dingen ooit is, dat mijn familie gezond is.
1: Uh-huh.
2: Daarnaast hoop ik dat ik in de misverkiezing nog heb mogen doorgroeien. Dat ik heb gestudeerd. Dat ik hopelijk dan de studie geneeskunde heb afgerond tegen die tijd. Dat ik gewoon dingen aan doen ben die mij gelukkig maken. Whatever dat dan ook mag zijn.
1: Kijk eens aan. Klinkt heel erg goed. Ik ga gelijk naar links en dan kom ik straks bij jou.
3: Ja. Over 10 jaar, dan ben ik 34 jaar.
1: Mm-hmm.
3: Klinkt zo oud.
1: Echt waar?
3: Ja, als ik denk over 10 jaar, dat klinkt best nog oud. Maar ik hoop dat ik inderdaad ook gezond ben. Ik hoop dat ik een gezin heb.
1: Ja.
3: Ik zou heel graag moeder willen worden. Dat lijkt me echt heel mooi.
1: Uh-huh.
3: En dan hoop ik dat ik carrière heb gemaakt. Of dat ik carrière aan het maken ben en plezier heb in wat ik doe. En dat ik ook heel veel heb mogen reizen. En misschien op dat moment nog steeds heel veel doe.
1: Kijk eens aan. Daar komen we bij jou.
4: Ja, over 10 jaar. Klinkt nog zo ver weg.
3: Ja,
4: maar,
3: ja dat.
4: Ja.
3: Ver weg. Ja, dat was het betere woord.
4: Ik hoop inderdaad dat mijn familie, mijn ouders, mijn vriend. Ik hoop dat mijn hondje nog bij me is. En ik hoop dat ik gewoon heel erg gegroeid ben voor mezelf. En dat ik hopelijk mijn eigen huisje heb. Dat zou ik wel heel leuk vinden. Ik kan niet wachten tot ik mijn eigen huisje kan inrichten.
1: Ja.
4: Echt een baan heb die bij me past. Want ik ben nog wel een beetje zoekend naar een baan die echt, waar ik echt mee naar plezier naar werk toe ga. Dus echt een baan die gewoon perfect voor mij is. En ik hoop dat ik echt iets goeds heb gedaan voor de wereld op dat moment. Ik ben er nu al heel hard mee bezig. Maar ik hoop dan ook echt dat ik gewoon weet dat ik echt iets goeds heb gedaan. Dus ik ga er hard voor werken. En hopelijk over 10 jaar kunnen we dat zien.
1: Kijk eens, dan blijf ik gelijk nog even bij jou, Luna. Want wat is de grootste les die je tot nu toe uit het avontuur heb meegenomen?
4: Grootste les? Over nadenken.
1: Ja, dat mag.
4: Ja, heel veel lessen. Ik vind het gewoon heel bijzonder dat ik hier aan mee heb mogen doen. En ik denk dat de hele misverkiezing één grote les voor mij is geweest. Voor om mezelf op te komen, mijn emoties te kunnen delen, er voor mezelf te zijn. Ik denk dat alles een hele grote les was voor mij eigenlijk. Ja, ik ben heel erg gegroeid in het traject. En ik ga het nooit vergeten dat ik dit heb mee mogen maken.
1: Dus duidelijk.
4: Ik ben heel trots dat ik mee heb mogen doen. Ja.
1: Kijk eens aan. Mila, wanneer voelde jij voor het eerst dat je echt uit je comfortzone stapt?
2: Ik denk eigenlijk al vanaf het begin van de misverkiezing. En niet zozeer omdat ik de misverkiezing, zeg maar, per se uit mijn comfortzone is. Want ik ben altijd al heel erg meisje geweest. Ik hou van lekker mijn haar doen, make-uppen, het podium vond ik heel erg leuk. Dus dat niet zozeer. Maar het feit dat ik een doel voor ogen had. En er kans was dat ik dat niet ging halen. En daarmee bedoel ik dat ik dan niet zou winnen. Dat was voor mij echt een grote stap uit mijn comfortzone. Omdat ik altijd best wel heb gedeeld met faalangst. Dus het feit dat ik iets ging doen waarvan ik eigenlijk geen garantie had dat wat ik wou ging lukken, was voor mij echt een stap buiten mijn comfortzone.
1: Kijk eens, heel erg mooi. Bibi, jij hebt interesse in de mediawereld. Wat trekt jou daar zo heen aan?
3: Ja, dat is eigenlijk al sinds dat ik echt een jong meisje ben en naar tv kijk. Ik keek vroeger, dat zegt mijn moeder heel vaak tegen me dan, in het weekend op zaterdag, dan werd ik heel vroeg wakker. En dan deed ik de tv aan en dan zette ik Tineke Schouten op. Voor de mensen die Tineke Schouten kennen. Dat ging ik dan gewoon kijken en dan was ik misschien 6 jaar oud of 7 jaar oud. En dat vond ik al heel erg, ik bewonderde haar gewoon heel erg. En toen wist ik al van, ik wil iets doen met het podium, ik wil iets doen met de camera. Ik wil gewoon iets doen in de media. En toen ik wat ouder werd, begon ik met straatinterviews. Ging de straat op en ging ik mensen wat dingen vragen. Misschien rondom de politieke verkiezingen of wat er op dat moment actueel was. En dat is altijd een passie geweest, altijd een ambitie. Ik krijg er heel veel energie van. En ja, ik doe dat het allerliefst.
1: Kijk eens aan. Heel erg mooi, dames, hoe jullie erin staan en wat jullie allemaal voor ogen hebben. Ik kom zo dadelijk bij jullie terug. Ik zou zeggen, neem nog een lekker stukje fruit of wat dan ook. Kom nog even bij en dan horen jullie mij zo dadelijk weer terug. Dank jullie wel. Mocht je juist zijn ingeschakeld hier zo vanavond. We hebben een bijzonder trio in het huis, om het zo te zeggen. Bij mij aan tafel nogmaals Luna Kappen, Lotto, Mila Theuwissen en Bibi Ajimbax. Deze drie ambitieuze dames die deelnemen aan de Miss Nederland traject. En vanavond hun verhaal met ons delen. Vanavond gaan we zo dadelijk verder met ze praten. En ik heb natuurlijk ook weer wat muziek voor je uitgezocht. En één van die nummers, ja, dat is zo lekker en dat blijft ook lekker. Nothing but a party. En dat is het hier ook in de studio. Welkom bij Jam FM.

lekker aan de plas zitten. Lekker chillen natuurlijk met dit weer, want oh, wat is het toch lekker warm daarbuiten. It's time to dance. Ik zou zeggen, gooi lekker alles van je af. Het is een feestje. Nothing but a party.

Magic Black hier zo bij Jam FM. Nothing but a party hier zo bij een Night to Remember. Een echte R&B en New Jack Swing classic uit het begin van de jaren 90. Basic Black kwam uit de Amerikaanse R&B scene die sterk leunde op de sound van producer Teddy Riley. En hun muziek werd vooral populair in clubs waar de mix van funk, soul en early hip-hop helemaal tot leven kwamen. En die typische swing, strakke beats en smooth vocals maken dit echt zo'n track die perfect past in deze heerlijke woensdagavond. We blijven lekker in die sfeer, want ik heb er al eentje voor je klaarstaan. En dan heb ik het over de groep die bekend staat om hun harmony en smooth R&B sounds uit diezelfde periode. Ik heb het over After Seven. Ze zijn onderweg met Don't You Think hier zo bij Jam FM. Ben je al een keertje uit je stoel gekomen? Dan lijkt dit toch wel het moment hoor om dat te gaan doen. Don't You Think After Seven hier zo bij Jam FM.

Eind jaren 80 en begin jaren 90 actief in de R&B scene en stond bekend om hun strakke harmonieën en connectie met producer Babyface en Loveface Records tijdperk. Daarmee zaten ze midden in de periode waarin R&B een vaste plek kreeg in de internationale hitlijsten. Zelfs de genres moesten zich bewijken en bewijzen. We gaan zo door met nog zo'n classic uit de soul en disco hoek. Maar deze groep, de Amerikaanse R&B en soul traditie van de jaren 70 en 80, staat bekend om hun lange carrière en invloed op de latere disco en R&B act. Ik heb het over Tavares met Got to Find My Way Back to You.

0: Wat vliegt de tijd toch? 8:55 op deze heerlijke woensdagavond. En wellicht lig jij nog ergens lekker aan de plas. Of ben je onderweg? Welkom weer bij een Night to Rain Memory. Ik ben MC DJ Raiden. En we zitten hier met z'n allen. En ook de dames van de Miss Nederland verkiezing. Got to find my way back to you. Is de laatste voor 9 uur. Dan hoor je daarna weer Christine. En dan komen wij weer bij je terug. Tot zo dadelijk.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
13: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekpartij in het Duitse Bad Langenzeltza is één persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Sommigen door het gebruik van pepperspray. Het incident gebeurde in het centrum van de stad in de deelstaat Thüringen. Volgens lokale media zou een conflict in de kappersbranche mogelijk de aanleiding zijn geweest. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het aantal gewonden is later naar 5 bijgesteld. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Sharaa. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. Nederland ziet een wederopbouw van Syrië als belangrijke voorwaarde voor vrijwillige en eventueel gedwongen terugkeer. Eerder sprak Nederland al met de Syrische autoriteiten over dit onderwerp, maar dat leverde nog geen concrete afspraken op. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n 8 miljard euro besparen. Bedrijven moeten daardoor makkelijker grensoverschrijdend kunnen investeren binnen de EU. Een belangrijk onderdeel is een vrijstelling van de dividendbelasting bij investeringen in andere EU-landen. Maar volgens critici krijgen lidstaten zo minder belastingopbrengsten. De 27 EU-landen moeten nog wel akkoord gaan. En Frankrijk breidt code rood voor extreme hitte morgen verder uit. In totaal geldt de hoogste waarschuwing dan in 72 departementen, waar ruim 51 miljoen mensen wonen. Frankrijk zucht al dagen onder een zware hittegolf met recordtemperaturen. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. In het hele land was er weer een hitterecord met een gemiddelde temperatuur van rond de 30 graden, hoger dan gisteren. En de hitte houdt volgens de weerdienst nog wel een paar dagen aan. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Metropool Regio Nieuwsupdate.
1: Voetbalvereniging RK Avik verkoopt de Velden en Flower Festival in Aalsmeer. Mijn naam is Christine Elion. De leden van voetbalclub RK Avik hebben ingestemd met de verkoop van de Velden aan de gemeente voor €750.000. Zo kan de club weer naar de toekomst kijken en de oude identiteit herstellen. Officieel moet de gemeente nog akkoord gaan, maar er worden niet veel bezwaren verwacht. Eerder nam de gemeente ook al de velden over van hockeyvereniging Hik, die naast RK Avik ligt. Met de aankoop wil de gemeente meer regie krijgen over de toekomst van het sportpark en de verdere ontwikkeling van het sportaanbod in Amstelveen. En aanstaande vrijdag, zaterdag en zondag is het weer tijd voor het Aalsmeer Flower Festival. Het thema van deze editie is meesterwerken. Op het festival zijn er tentoonstellingen en bloemarrangementen te zien. Er zijn workshops, rondvaarten, versierde pramen en live muziek. Meer informatie kun je vinden op aalsmeerflowerfestival.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
2: Woensdagavond 8 tot 10. A Night to Remember met MC DJ Raiden. A Night to Remember.
3: Jam, jam, jam FM.
4: We gaan richting het tweede uur. Nou, we zijn al in het tweede uur beland hoor van Night to Remember hier bij Jam FM. En we zitten nog steeds gezellig in de studio met onze gasten van vanavond. Luna Cappellotto, Mila Theeuwense en Bibi Ajimbax. Drie dames uit het Miss Nederland traject die ons meenemen in hun verhaal over ambitie, groei en alles wat erbij komt kijken achter de schermen. Dames, leuk dat jullie hier nog steeds zijn. Ik ga ze zo dadelijk erbij halen, maar eerst trappen we af met het tweede uur met een echte funk klassieker uit de jaren 80. Ik heb het over de jazzband met Let It All Blow.

zijn hier live in het tweede uur van A Night to Remember. Hier zo bij Jam FM. Nog steeds in de studio Luna, Capolotto, Mila Theus en BBR Jimbox. En jij bent daar waar je bent. Maar ook

0: weer zo en ik kijk even naar buiten. Ja, het is nog steeds heerlijk weer. En ik moet je zeggen, buiten de studio, it's fucking hot. En dat mag ik gerust wel zeggen. Ik ga eens even kijken wat ik hier zo allemaal heb voor jullie zo dadelijk. Want ik moet natuurlijk wel een beetje gaan schakelen. We gaan zo'n beetje dadelijk dieper op het verhaal in van de dames. En de dames staan er elkaar voor. En ik vind het zo mooi om te zien. Ze zijn zo lekker hunzelf. En ze zijn zo lekker aan het zitten, praten, kwebbelen. Ik hou ervan. Even kijken. Ik ga ze erbij halen. Dat is één. En dan kijk ik even naar rechts. En kijk even naar links. Hoe is het om hier te zijn, dames?
1: Leuk. Gezellig.
0: Ja? Ja. Ik ben echt blij dat jullie er zijn. Jullie maken het echt heel erg gezellig hier zo. En natuurlijk ook voor de mensen. Mochten jullie kijken via Twitch, dan kunnen jullie de dames hier live zien. Laten we even dieper erop ingaan. Wat is het moment geweest in de Miss Nederland traject waarop je echt dacht, oké, dit is groter dan ik dacht. Ik ga even kijken, wie ga ik die geven? Bibi.
2: Ja. Ja. Oké.
0: Nee, ik ga het nog een keer zeggen. Wat is het moment geweest in dit hele Miss Nederland traject waarop je echt dacht, oké, dit is groter dan ik dacht?
2: Oeh, ja. Ik denk sowieso het besef dat mocht je de titel Miss Nederland winnen, dat je naar Miss Universe gaat. En als je naar Miss Universe kijkt, dan denk je wauw. En dan hoor je ook nog eens dat dat in Puerto Rico is. Dan denk je al helemaal wauw, met zoveel landen, een groot podium en al die bekende mensen die daar naartoe komen en hoeveel landen bij elkaar zijn. Dan besef je wel echt waar je het voor doet.
0: Next level.
2: Ja, echt.
0: Oké. Vind je het spannend?
2: Heel erg spannend.
0: Goed zo. Welke eigenschap heb je moeten ontwikkelen om hier sterker uit te komen? En dan kijk ik naar jou. Ja, die had je niet verwacht, hè? Ik schakel gewoon.
3: Sorry, wat was de vraag nog een keer?
0: Ik ga hem nog een keer zeggen. Welke eigenschap heb je moeten ontwikkelen om hier sterker uit te komen?
3: Ik denk wat ik al een beetje zei. Mijn emotionele vaardigheden. Want vond ik het best wel lastig om mijn emotie te tonen. En ik merk toch wel in het traject dat dat heel belangrijk is. Omdat het best wel intens en heftig kan zijn. En voor iedereen ook wel zijn ups en downs heeft. Dus ik merkte wel echt dat ik dan toch mijn emotie moest toegeven. En toch af en toe een traantje moest laten. Maar het heeft me alleen maar sterker gemaakt. En nu sta ik hier met vol zelfvertrouwen. En ben ik helemaal klaar voor de finale.
0: Kijk eens aan. Wat was tot nu toe... Nee. Ik ga een andere voor jou pakken. Ja, nee. Die ga ik niet doen.
3: Spannend.
0: Ja, ik weet het. Wat is iets dat mensen vaak verkeerd inschatten over jou als deelnemer?
4: Oeh, dat vind ik echt een moeilijke vraag.
0: Ja, ik weet het.
4: Omdat ik ook niet zo goed kan invullen wat mensen misschien over mij denken. Wat mensen verkeerd over mij inschatten.
0: Mensen die totaal geen know-how hebben gewoon. Je hebt altijd van die mensen ertussen die met blabla aankomen, maar ze weten niet waar de klepel hangt, om het zo te zeggen. Ze weten niet waar ze het over hebben.
4: Ik denk misschien dat mensen soms wel, ook tijdens het Miss Noord-Holland traject, het gevoel hebben gehad dat ik dingen niet zelf deed.
0: Mm-hmm.
4: Dat misschien wat dingen wat meer in mijn schoot geworpen kreeg. Of dat ik het gewoon niet echt zelf deed. En hoewel ik wel echt een hele supportive familie heb, waar ik echt heel dankbaar voor mag zijn, heb ik ook wel echt zelf er hard voor gewerkt. Dus ik denk dat dat wel iets is wat mensen zich misschien niet zo vaak beseffen.
0: Dat... Denk je dat het echt gewoon makkelijk aankomt waaien?
4: Ja, misschien wel. Terwijl ik heb wel echt mijn best moeten doen en dat ook wel echt gedaan.
0: Hoe is dat voor jullie twee?
2: Dat mensen dat verwachten van mij?
0: Nee. Dat idee dat ze hebben gewoon over het algemeen. Weet je, dat alles gewoon maar in jullie
2: dat alles maar op je afkomt. Ja, niet. Ik merk, en dat maakt me ook wel trots, nu we tegen het einde van het traject aanlopen, is dat ik van heel veel mensen hoor, wow, je bent vanaf de castingdag tot nu zo erg gegroeid. We hebben je gevolgd tijdens het traject en je hebt toffe dingen gedaan. We zien hoe je omgaat met anderen. We zien hoe je als persoon bent gegroeid en je hebt ontwikkeld en je platform inzet. Dus dat is echt een van de mooiste complimenten die je kan krijgen. Dat mensen je echt zien groeien. En ik doe ook heel hard mijn best om dat voor elkaar te krijgen.
0: Hey, en voor jou?
3: Ik moet zeggen, bij Noord-Holland was ik altijd een beetje misschien wel op de achtergrond.
0: Ja.
3: Dus ik denk niet. En eigenlijk had ik eigenlijk nooit echt mensen die mij vervelend vonden. In ieder geval, dat heb ik nooit teruggehoord. En ook geen misvattingen van mij hadden. En tijdens Miss Nederland, ja, ik ben eigenlijk een heel sociaal vogeltje. Dus het lijkt me ook niet dat mensen echt denken, oh, zij heeft dit of zij doet zo. Of in ieder geval, dat heb ik nog niet gehoord. Dus ik denk dat het allemaal wel meevalt bij mij.
0: Oké. Okay. We hebben het net gehad over jullie ervaringen en groei in het hele Miss Nederland traject. Maar ik wil het eigenlijk nog een beetje persoonlijker maken. Nog spannender dan dat het is. Dan ga ik weer eens naar Bibi. Bibi, wat is volgens jou je grootste kracht in dit hele traject? En waar gebruik je het liefst voor? Ik heb het idee dat ik deze in februari ook al heb gevraagd. Maar toch, ik dat ga kan. Het nog een keer stellen.
2: Ja, ik denk dat dat ook geen verrassing is. Want overal waar ik kom, geef ik aan hoe graag ik presentatrice wil worden. En dat presenteren gewoon mijn passie is. Ik denk dat ik dat ook het leukste onderdeel vind van de misverkiezing. In het lopen en voor de camera staan moest ik mezelf nog ontwikkelen. Maar in het speechen denk ik dat ik wel een redelijke basis had. En dat ik dat onderdeel van de misverkiezing ook het minst spannend vind. En dat ik dat gewoon het makkelijkst vind en het leukst vind om te doen. Daar krijg ik energie van. Ja.
0: Dus en, presenteren. En welke energie is dat die je echt voelt opkomen?
2: Ja, een soort onderbuikgevoel. Een gevoel in je lichaam die je gewoon blij maakt. Dat je denkt, ja, ik heb dit. Ik kan dit. Ja.
0: Oké, okay. Hou het vooral vast. Dank want je straalt het ook al uit. En dat is al heel mooi om te zien.
2: Ja.
0: Mila.
5: Ja?
0: Wat is iets wat je in jezelf hebt moeten overwinnen om hier sterker voor te staan aan het begin van het avontuur?
4: Nou, ik denk dat dat voor mij wel echt een groot stukje zelfvertrouwen was. Dus gewoon geloven in wat ik doe en dat dat goed genoeg is. Mm-hmm. En ik wist wel dat dat iets was wat ik moest ontwikkelen. Maar als ik heel eerlijk ben, heb ik dat in het begin van het traject van Noord-Holland nog niet echt gedaan. Dus dat is eigenlijk pas tijdens het traject van Miss Nederland is pas die realisatie gekomen van wow, dat moet ik echt gaan doen. Dus dat was eigenlijk wel mooi. Ik weet nog dat we in Frankrijk waren. En dat ik me ook wel echt wat mindere momentjes had.
0: Ja.
4: En dat ik echt zo'n realisatiemoment had van wow, ik moet echt meer op mezelf gaan vertrouwen. En wat mensen wel eens eerder hebben gezegd van Miel, je moet niet de hele tijd, weet je wel, daar zo over nadenken. Want je doet het gewoon goed. Dat is ook wel gewoon soms terecht. En dat klinkt nu misschien een beetje stom om dat dan over jezelf te zeggen. Maar ja, ik had het wel even nodig om van mezelf te weten van oké, soms is het ook gewoon goed genoeg.
0: Kijk eens aan. Ik hoor hier alleen maar een heel mooie groei. Dat klinkt heel goed. Laten we naar Luna gaan. Ja, wat is voor jou één moment in dit direct geweest waarop je trots bent? Echt trots op jezelf. Ook al zag niemand dat van buitenaf.
3: Toch wel het spreken. Ik had altijd wel moeite om dan voor een jury dan te gaan spreken. En bij Noord-Holland, durf ik eerlijk te zeggen, heb ik daar niet de hoogste punt op gescoord. En nu hadden we de prejudging, dus waar we voor de jury moeten staan en moeten vertellen waar we voor staan en wie we eigenlijk zijn. Heb ik bij Miss Nederland prejudging echt mezelf zo erg verbeterd. En daar ben ik zo trots op dat ik toch de stap heb kunnen maken om te groeien daarin. Dus bij Noord-Holland ging het niet zo goed, maar gelukkig heb ik het bij Miss Nederland helemaal weer goed gemaakt.
0: Oké, kijk eens aan. Voor alle drie, waar kijken jullie naar uit?
3: Ja, er is natuurlijk nog maar één groot ding wat er aankomt. En dat is natuurlijk de finale.
0: Daar gaan we het straks over hebben.
3: Dus dat is al iets waar we naar uitkijken. Maar ook wel gewoon daarna om te zien wie er gewonnen heeft. Dus ja, kijk naar meerdere dingen uit.
0: Waar wordt het gehouden?
3: Studio 21.
0: En dat is aanstaande zaterdag, hè?
3: Ja, aanstaande zaterdag.
0: Vanaf hoe laat?
2: Vanaf 19:30, ja.
0: Vanaf 8, Studio 21?
3: Ja.
0: Kunnen er mensen nog heen of zo? Hoe moet ik het zien of volgen?
2: Als het goed is, nog kaarten te koop op de website van Miss Nederland.
0: Mm-hmm.
2: En mocht je er op een of andere manier niet bij kunnen zijn, dan kun je hem altijd ook nog volgen op de livestream op YouTube.
0: Ja.
2: Oké.
0: Okay.
3: Op YouTube, ja. Bij Miss Nederland.
0: Maar komen ze dadelijk nog even bij jullie terug? Want jullie hebben nog meer te vertellen, geloof ik. wat er gebeurd is. Oké, dit zijn Luna, Kappe, Lotto, Mila Theeuwissen met hun persoonlijke antwoorden. En natuurlijk ook Bibi Ajimbaks. Ja, ik vergeet je niet hoor. Gewoon nog zo uit mijn hoofd. Mooi om te horen hoe dit traject hen niet alleen richting de finale brengt, maar ook hoe hun persoonlijke leven is gaan groeien en bloeien. En ik ben ervan overtuigd dat ze nog lang niet zijn uitgebloeid. En één ding is zeker. These ladies are fresh. Net zo fresh als Kool & The Gang zo dadelijk gaat zingen.

Ik kan het gewoon niet laten en dat hoor je natuurlijk ook wel aan hier voor in de studio. These ladies are fresh. We zijn hier met drie hele lieve kandidaten in de studio. Welkom bij Jam FM.

My Fantasy van Guy was dat hier zo bij Jam FM en Night to Remember. Een track uit de late jaren 80 en 90 en de New Jack Swing periode. Want daar heb je wat nummers van gehoord. Waarin Guy onder andere een van de bepaalde acts was voor het geluid van die tijd. De combinatie van Teddy Riley producties en hun strakke vocals zorgde ervoor dat deze stijl wereldwijd invloed kreeg op de R&B en hip-hop invloeden in de popmuziek. En dat is wat ik je mee wilde geven. Zo dadelijk gaan we schakelen en dat is niet alleen tussen de volgende nummers, maar we gaan ook naar het nieuws, want daar zijn we al voorbij wat de tijd betreft. Maar het is hier gewoon zo gezellig, zo gaan die dingen gewoon. Ik zou eigenlijk willen zeggen van laten we hem volgende week gewoon weer oppakken, maar we gaan kijken wat we nou mee gaan. Zojuist zijn ook in de studio gekomen om lekker deze heerlijke en goede vibe op te vullen door René Tepas. En natuurlijk ook Marina is hier. En dat betekent dat er altijd een hele goede sfeer is. En dat ook met onze bezoekers. En natuurlijk een van onze laatste telgen hierbij is gekomen. This is your night, daar waar je ook bent. This is our night, wij zijn hier. Want wat ik eigenlijk voor je klaar heb staan is Heavy D and the Boys met This Is Your Night.

This is your night hier zo bij A Night to Remember. Heavy D and the Boys. En dat is natuurlijk ook voor aanstaande zaterdag het geval voor de drie dames hier in de studio. Want dan gaat de grote ontknoping komen. En dat is richting de Miss Universe verkiezingen. Dames hebben zojuist aangegeven dat er nog kaarten te koop zijn. En jullie horen zo dadelijk van hun. Op welke site jullie die nog steeds kunnen bemachtigen, wil jij daar live bij zijn? This is your night en ook naar de dames toe. Ik wens jullie ten eerste heel veel succes.

0: Lots of tunes from Heavy D and the Boys here show. Lekker die heerlijke filler, dat maakt het eigenlijk een beetje spannend. Ik ga eerst even naar Christine, want Christine staat natuurlijk hier te trappelen. En ja, dan krijg ik van die vaart te plassen, want die wilde ook een vraag gaan stellen natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Zeg, ik heb nog even...
0: Eén vraag, dat klopt.
1: Ja, vorige keer hebben we het gehad over jullie missies. Bibi, jij staat voor gelijke representatie van vrouwen en mensen van kleur in de media. Mila, jij zou willen dat de maatschappij zich meer bewust was van de menstruatie. En Luna, jij vindt dat elke vrouw zich veilig moet kunnen voelen op straat. Ik wou eigenlijk van jullie allemaal even horen hoe het met die missies staat. De eerste keer dat jullie hier waren in februari leek dat nog maar een begin. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder. Ik ben benieuwd, Mila.
2: Nou, eigenlijk tot nu toe best wel goed. Ik heb met mijn tante een hele mooie podcast mogen maken over endometriose. Dus daar ben ik ook best wel trots op. Dat is echt heel erg leuk gelukt. En ik hoop dat ik daarmee wat meer taboe rondom niet alleen de menstruatiecyclus, maar ook dingen zoals endometriose of PCOS, het gesprek wat meer heb kunnen openen. Dus daar ben ik ten eerste heel erg blij mee. En daarnaast heb ik ook gewoon via mijn Instagram-account veel meer openheid kunnen creëren. Ik heb menstruatieproducten mogen doneren, wat ook een hele leuke ervaring was, omdat er nog steeds op de hele wereld, maar ook in Nederland, heel veel menstruatiearmoede is. Ik ben eigenlijk heel blij dat ik dat allemaal nu kan voortzetten en heb mogen doen.
1: Dankjewel, Luna.
3: Ja, bij mij gaat het eigenlijk ook wel heel goed. Ik ben met heel veel trots op mijn eigen bedrijfje gestart, Gardelune. En Gardelune, dat is een safety device, dus het is een veiligheidsapparaatje voor vrouwen om zich veilig te voelen op straat. Dus als je je niet veilig voelt, kan je aan het koordje trekken en dan gaat er heel hard lawaai af. En omdat het wel al bestond, maar nog niet echt een mooie variant was die ook leuk is voor jonge meiden of voor wat oudere vrouwen, om leuk aan hun tas te hangen, heb ik ze zelf helemaal mooi ontworpen. Dus daar ben ik heel hard mee bezig. En ze zijn al te orderen via mijn Instagram. En ik probeer ook zoveel mogelijk op mijn social media zoveel mogelijk erover te hebben, om echt inspiratie te zijn om vrouwen, dat vrouwen er meer over gaan praten met elkaar en meer hun stem durven te laten horen voordat hun het niet veilig vinden op straat. En ik vind ook echt dat in Nederland dat heel erg drastisch moet veranderen. Want 80% van de vrouwen voelt zich niet veilig op straat. Dus dat is echt een heel groot aantal. Dus ik vind echt dat dat nog steeds moet veranderd worden. En ik zet me daar nog steeds heel hard voor in.
1: Super, dankjewel. Bibi, hoe vaar jij met je missie?
4: Ja, dat is het leukste onderdeel van de misverkiezing, vind ik. Omdat je daar kan doen wat je passie is, waar je voor staat. En ik heb ook hele mooie dingen mogen doen. Ik heb onder andere interviews gedaan op straat met mensen. Gepraat over wat representatie is, waarom het zo belangrijk is. Ik heb bijvoorbeeld vandaag ook een interview online gepost over het gesprek dat ik had met de Stichting Vrouwen en Media. En die stichting bestaat er omdat de positie van vrouwen in de media nog altijd ondervertegenwoordigd is. Dus dat was ook hartstikke inspirerend. Ik heb bijvoorbeeld ook een première mogen bijwonen over een documentaire die ook ging over de rol van vrouwen. En wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb ontzettend veel gedaan. Maar dat is inderdaad het leukste onderdeel. En ik ga morgen ook een leuke video posten over dat ik kinderen van kleur mocht inspireren op school. En dat ik ze mocht uitleggen hoe het zit met de rol van mensen van kleur in de media. Dus ik heb me bezig gehouden met de positie van vrouwen, maar ook van mensen van kleur in de media.
0: Christine kennende, en leer mij Christine kennende, die heeft meerdere vragen. Dus kom maar met je volgende.
1: Nou, mijn volgende was eigenlijk heel simpel. Luna, wat doe jij op een doodgewone zondagochtend?
3: Op een zondagochtend? Oh, ik zie zondagochtend wel echt als mijn chill dagje. Dus ik ga eerst lekker met mijn vriend en met mijn hondje ga ik lekker wandelen. En dan meestal misschien wel een broodje halen of zo. En dan daarna, ik ben eigenlijk nu wel elk weekend ook wel bezig met de misverkiezing. Dus zo chill is de zondag niet meer. Maar normaal zou ik lekker een broodje halen, lekker met mijn hondje wandelen. Gewoon lekker chillen de hele dag.
1: Helemaal goed, dankjewel. En Mila, zie ik nog een link tussen jouw missie en je wens om geneeskunde te studeren?
2: Ja, zeker. Ik denk dat die passie voor het menselijk lichaam is er bij mij eigenlijk altijd al geweest. Op school was ik al bezig met de menstruatiecyclus. En toen heb ik ook mijn profielwerkstuk geschreven over de invloed van hormonale veranderingen tijdens de menstruatiecyclus op academische prestaties. Trouwens, echt super interessant, want iedereen presteerde beter tijdens de ovulatie. En dat hebben we vergeleken met de menstruatie. Dus ja, dat is eigenlijk een passie en interesse die er altijd al is geweest. En daardoor ben ik me ook meer gaan verdiepen in hoeveel impact niet alleen de menstruatie, maar de hele menstruatiecyclus op ons vrouwen heeft. En elke dag is weer anders. Hormonen schommelen van hier tot daar. Dus ja, en dat is zeker wel in lijn met dat ik later ook heel graag hopelijk nog meer bezig kan zijn met het menselijk lichaam en hoe het werkt.
1: Top, dankjewel. Dan heb ik nog eentje voor Bibi. Wat is jouw favoriete vakantie?
4: Mijn favoriete vakantie is een vakantiebestemming waar de zon schijnt. Waar ik lekker op het strand kan liggen en lekker kan eten. Waar de muziek goed is, waar mensen houden van dansen, genieten. Lekker genieten op het strand.
1: Heerlijk, dankjewel. Ray, zal ik het me teruggeven naar jou? Ik maak je langzaam werkloos.
0: Ik neem het gewoon terug. Nee, mij maak je zeker niet werkloos. Dan moet je heel wat voor doen en dat gaat je zeker niet lukken. Dus we zitten hier in de laatste fase richting de Miss Nederland finale van aanstaande zaterdag. En dat voel je ook hier in de studio. Luna Cappellotto. En ik zeg het goed. Mila Teeuwissen en Bibi Ajimbax. Ze zijn nog steeds bij ons. Ze hebben juist vragen gekregen van Christine. En we gaan richting het einde van het gesprek met de blik op zaterdag. Luna, wat is volgens jou het verschil tussen een finalist zijn en een potentiële winnares? Wat ga jij zaterdag doen waardoor mensen jou onthouden in die paar minuten dat jij op het podium staat?
3: Ja, ik moet zeggen dat ik niet echt denk dat er een heel groot verschil is. Want ik zal mij net zo hard inzetten als dat ik dat nu doe. Dan ook als ik een winnares zou zijn. Dus een heel groot verschil zal er niet zijn. Maar natuurlijk heb je een groter bereik. Dus dat zou heel mooi zijn als ik dan de titel zou kunnen winnen. En nog een groter bereik heb om veiligheid op straat zichtbaarder zou kunnen maken. Ja, en je gaat natuurlijk internationaal, wat een hele mooie kans is. Dus dan heb je ook internationaal meer bereik. Maar voor de rest denk ik dat het toch wel hetzelfde blijft. Omdat je gewoon net zo'n grote impact wil maken. En ook na de misverkiezing, als ik de titel niet win, ga ik gewoon door met mijn advocacy. En ga ik gewoon door met vrouwen veiliger laten voelen op straat.
0: Dankjewel. Mila. Mila, waar voel jij de meeste druk? In de voorbereiding of juist op het moment zelf zaterdag? En als je één ding moet laten zien dat niemand anders kan kopiëren, wat is dat dan?
2: Als ik heel eerlijk ben, dan denk ik dat ik de meeste druk voel. Ga ik toch zeggen ervoor. Omdat je dan ook de meeste invloed hebt. Dus ik denk dat Luna en Bibi nu wel klaar met mij zijn. Maar ik heb het altijd over de cirkel van invloed. En op het podium, dan zit ik daar toch iets minder in dan nu nog. Mm-hmm. Maar ik ga denk ik ook wel even honorable mention naar het moment dat je net voor de eerste keer op het podium staat. Want dan staat de avond nog voor je. Dan kan alles nog gebeuren. Dus dan is toch ook wel de druk. Maar het moment dat ik voet op het podium zet, dan valt het ook wel van me af.
0: Okay.
2: En je tweede vraag ben ik eigenlijk even vergeten.
0: Nee, dat geeft niets. Als je één ding moet laten zien dat niemand anders kan kopiëren, wat is dat dan?
2: Dan ga ik toch best wel cliché zijn en gewoon mijn uitstraling zeggen. Want ik denk dat één ding wat niemand kan kopiëren is je eigen uitstraling. En het zelfvertrouwen wat je laat zien op het podium. En iedereen heeft daar zo zijn eigen in. En ik ga proberen om mijn uitstraling, de passie die ik heb voor op het podium staan. En ook te laten zien dat ik ga genieten. En het enige wat ik dan kan hopen is dat dat goed bij de jury terechtkomt.
0: Ik kan alleen zeggen wauw.
2: Ja.
0: Bibi, Ajimbax, wat is voor jou de finale mindset op dit moment? Rustig blijven of juist alles geven? En wat moet er zaterdag gebeuren? Wil jij zeggen, ik heb alles eruit gehaald wat erin zit?
4: Ja, het begint bij een goede voorbereiding, denk ik.
0: Uh-huh.
4: Dan kun je die rust bewaren, maar kun je anderzijds ook die gezonde spanning voelen. Ja. En ik denk dat die combinatie gewoon heel goed is om op het podium te staan en te denken, ja, ik heb er alles aan gedaan, ik ben goed voorbereid. En nu kan ik dat laten zien aan de mensen. En dat ik dan met een voldaan gevoel erop terug kan kijken.
0: Kijk eens aan. Ik heb er nog eentje voor alle drie. Want echt waar, ik blijf erbij. En jullie antwoorden, dat doet wel wat. En ik denk ook voor de mensen thuis. En jullie staan er heel goed in. Jullie stralen het ook alle drie uit. En jullie geven ook echt duidelijk aan welke richting jullie ingaan. En dat vind ik heel mooi. En ik heb zoiets van, wij moeten jullie gewoon volgen. En jullie al het goeds toewensen. En dat doe ik ook bij deze.
4: Dank je.
0: Ik wens jullie alle drie heel veel succes. En wat ik ook moet zeggen, voor mij zijn jullie alle drie winnaars. Laat ik dat voorop stellen. Wat is het eerste wat je denkt als je zaterdag backstage staat, vlak voor je het podium op moet? Wie van jullie drie blijft het meest kalm onder die druk? En wie leeft juist op van de spanning? En als je één zin mag meenemen het podium op zaterdag, wat is dan die zin?
4: Ja, het is wel grappig, want we hebben het hier al een keer eerder over gehad, hoe wij omgaan met spanning.
0: Mm-hmm.
4: We gaan alle drie heel erg anders om met spanning. Ik kan op dat moment, ik denk dat dat gaat gebeuren op de finale, of vlak voordat we op moeten, dat ik heel erg rustig word.
0: Ja.
4: En heel erg in mezelf word. Of ja, ik weet niet of ik dat goed zeg. Maar ik word gewoon, ik ga gewoon heel dicht bij mezelf staan en rustig worden, nadenken, analyseren, om me heen kijken. En ja, Mila bijvoorbeeld, die wordt daar juist heel hyper van, hè? Jij krijgt juist heel veel energie. Jij gaat stuiteren. Jij gaat met mensen praten. En Luna zit er denk ik een beetje tussenin. Ja, dus ja, dat wordt nog een verrassing.
3: Mijn emoties gaan alle kanten op.
4: Ja.
2: Maar ik denk dat we het wat dat betreft ook wel echt een goede mix zijn. Want dan ja, soms in dingen verschillen we. En dan zit Luna vaak nog wel tussen mij en Bibi in. Ja, ik ga echt alle kanten op. Ik ga echt random dingen tegen iedereen zeggen. En helemaal stuiteren en zo.
0: Duidelijk.
2: Dus dat verschilt wel.
0: Dit is duidelijk. Maar er was nog iets wat ik je vroeg.
3: Ja, die kan ik wel beantwoorden.
0: En dat is, als je één zin mag meenemen het podium op zaterdag. Wat is dan die zin?
3: Nou, wat wij van onze provinciemanager hebben geleerd, is dat je altijd, voordat je het podium op moet, dat je altijd zegt, ik ben de shit.
0: Dus oké dan, kijk.
3: Tien keer tegen onszelf zeggen we dat. En dan op een gegeven moment ga je het ook gewoon zelf geloven. Het is echt heel grappig. Dus we zeggen dat gewoon 10 keer en dan zetten we een stap op het podium. En dan komt vast alles goed.
0: Heerlijk dit, daar hou ik van. En ik moet je meegeven, dat is wel een hele goeie hoor, als je die meekrijgt op die manier. Laatste vraag voor alle drie. Als je alles even loslaat van de competitie, wat hoop je dat mensen vooral van jou onthouden als persoon, los van de titel?
4: Dat vind ik echt een hele mooie vraag. Inspireren is sowieso het belangrijkste wat je wil als Miss. En wat ik de afgelopen periode heb gemerkt, is dat meiden die op mij lijken me dan een bericht sturen met wauw, ik wil dat ook, ik wil me volgend jaar ook inschrijven. Maar wat me ook heel vaak opvalt is als ik buiten sta met mijn Sherp of ik ben bezig met een activiteit die we doen als Miss, dan krijg ik ook vaak een hele verrassende reactie van oh wauw, een Miss van kleur. Dat mensen dat echt waarderen en dat mensen denken wauw, er is ook plek voor mensen die op mij lijken of wauw, wat vet dat ze diversiteit waarderen en dat het niet het standaard plaatje is wat de meeste mensen vaak denken.
5: Hij is er weer, zondag 28 juni, de Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
6: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: Jam FM.
1: Hij is er weer, zondag 28 juni, de Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: bedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Bij een steekpartij in het Duitse Bad Langenzeltza is 1 persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt, sommigen door het gebruik van pepperspray. Het incident gebeurde in het centrum van de stad in de deelstaat Thüringen. Volgens lokale media zou een conflict in de kappersbranche mogelijk de aanleiding zijn geweest. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het aantal gewonden is later naar 5 bijgesteld. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Sharaa. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. Nederland ziet een wederopbouw van Syrië als belangrijke voorwaarde voor vrijwillige en eventueel gedwongen terugkeer. Eerder sprak Nederland al met de Syrische autoriteiten over dit onderwerp, maar dat leverde nog geen concrete afspraken op. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is de ontmoeting op 29 of 30 juni en waarschijnlijk in Zwitserland. Bij de eerste ontmoeting na het voorlopig akkoord zijn werkgroepen ingesteld die onder meer praten over nucleaire kwesties en sancties. Rubio benadrukt dat de VS geen stappen nemen die de veiligheid van de Amerikaanse bondgenoten in de regio schaden. Het weer, het blijft lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend.

Woensdagavond, 8:08. Welkom bij de Soul of Amsterdam. Vanuit het Jam FM Café.

0: Barbara Fowler. Come and get my lovin'. 2026 Soul Society Remix.
1: We nemen je mee naar de catacomben van The Soul of Amsterdam. Iedere woensdagavond vanaf 10 uur. Met Andreas en Johan.

0: show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Track nummer 1 van het aankomend album van Chaka Khan. Wat de titel Chakazilla mee gaat krijgen. Een album wat niet soul zal zijn, maar meer pop en dance.

of Amsterdam Connection. En I'll Shine Bright. Dit is muziek. Gedeeltelijk uit Rotterdam. Gedeeltelijk uit Londen. En ook uit Parijs. Een triootje. Sarina Vaughan samen met Derek McKenzie. En dat is de drummer van Jamiroquai. Samen met Mark Lower, de producer. Deze track is fenomenaal. Getiteld Eyes Across the Room. Je gaat hem veel horen bij de Soul of Amsterdam dit jaar, dat kan ik je verzekeren.

0: cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Bij een steekpartij in het Duitse Bad Langenzeltza is één persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt, sommigen door het gebruik van pepperspray. De politie heeft een verdachte aangehouden. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Shara. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Het weer blijft lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositie toont geheimen van oudste plek van Amsteland. Mijn naam is Emilie van Steen. In het Museum Amsteland is een nieuwe tentoonstelling geopend over de kerkheuvel van de Amstelkerk in Ouderkerk. Volgens onderzoekers is dit de oudst bewoonde plek van heel Amsteland, inclusief Amsterdam. De expositie laat zien wat archeologen de afgelopen jaren hebben ontdekt. Bezoekers zien onder meer foto's van oude opgravingen, een ruim 2200 jaar oud stuk boomstam en beelden van modern grondradaronderzoek. Wethouder Jeroen Klaassen opende de tentoonstelling samen met de werkgroep Archeologie. De expositie is te zien in Museum Amsteland van vrijdag tot en met zondag van 1 tot 4 uur. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Als je net bent ingeschakeld, welkom. De gesproken programma's hier op Jam FM. Andrea Zelling en Johan Tissing bij je tot 12 uur vanavond. De Soul of Amsterdam. And we're funking around. En dat doen we samen met Bloodstone uit 1982. Johan heeft het al gezegd, heel veel nieuwe goede muziek. We hebben een wereldprimeur klaarstaan voor je. En daar gaan we gelijk mee beginnen. MJ Soul, World Exclusive, Don't You Ever Stop, komt uit op 1 juli.

Big Splinter New, Detroit Rising en Katie. Daydreaming. En daarvoor MJ Soul en Don't You Ever Stop. En het gaat maar door met nieuwe muziek. Alicia en Anderson Peak. Paak. En dit is de nieuwe single. En die is goed. Can't Get Enough. Hier op Jam FM 104.9. Tot aan 12 uur. The Soul of Amsterdam.

een plaat waar je niet bij stil kan zitten. Uit Italië, Lupino en You're Gonna Dance. Dit is Spiksplinternieuw en het houdt maar niet op. Heel veel nieuwe muziek, zoals gezegd. We gaan even afzakken en dat doen we met E.G. Jones. En Love More Love. Als je Marvin Gaye houdt.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Het Verenigd Koninkrijk denkt erover om olie van een eerder deze maand onderschept schip uit de Russische schaduwvloot te verkopen en de opbrengst te gebruiken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. Volgens de Britten proberen het schip sancties te omzeilen door onder een andere vlag te varen. De boot ligt nu vast aan de zuidkust bij Weymouth, terwijl het onderzoek nog loopt. Ook de kapitein is aangehouden op verdenking van het overtreden van sancties. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is de ontmoeting op 29 of 30 juni en waarschijnlijk in Zwitserland. Bij de eerste ontmoeting na het voorlopig akkoord zijn werkgroepen ingesteld die onder meer praten over nucleaire kwesties en sancties. Rubio benadrukt dat de VS geen stappen nemen die de veiligheid van de Amerikaanse bondgenoten in de regio schaden. Het weer, het blijft lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend.

Bij de Soul of Amsterdam. Uur nummer 2. We gaan terug naar 1985. Dat doen we met LW5. En dat is een postcode in Londen. We hadden een geweldig album uit in 85. En deze single is daarvan afkomstig. De lange uitvoering remix door niemand minder dan Paul Hardcastle. Dit is Ripe for the Pick.

Tijd voor nieuwe muziek. Dit is een plaat waar heel veel controversie over is. Jared Lawson, Just Let It. En dit is een remix. Het label was daar niet blij mee. En de remix moest vernietigd worden. Helaas. Hier is hij op de Soul of Amsterdam. The Realm Funk Remix.

Een plaat die de geschiedenis in gaat als een UFO. Een Unidentified Funking Object. Jared Lawson gekruist met Marvin Gaye. Music. En die hoor je alleen hier op de Soul of Amsterdam. Nog meer nieuwe muziek in aantocht. Volgende track is van Anna Moore. My Own Worst Enemy. En luister goed naar Anna. Zij klinkt als, jawel, Sade. En waar Sade eigenlijk gestopt is met opnemen, hebben we nu een nieuwe. Onthoud de naam. Anna Moore.

Vanuit Californië en Annamore gaan we naar Frankrijk. Want daar hebben we Anna, de zangeres van Camomile, met een geweldige nieuwe track. We're never coming down. We blijven gewoon lekker boven zitten. We komen niet naar beneden. Je hoort hem vandaag voor het eerst op Jam FM.

Camel Meal. We're never coming down. En voor de volgende plaat reizen we af naar Baltimore in de USA. Daar woont Tony Curtis. Voormalig lid van de groep One Accord. Geweldige nieuwe plaat gemaakt rondom Vaderdag. Dads Around the World. En luister goed naar zijn stem. Want die ga je echt bekend vinden.

Zijn stem klinkt als, jawel, R. Kelly. Tony Curtis is de naam. That's Around the World. Tony Curtis, ja, die had een recordingcontract in 97 met MCA. En helaas, dat album, dat mocht nooit plaatsvinden. De opnamen zijn er. Gemaakt in de studio met Dark Child. Binnenkort ga ik daar tracks van draaien, want ik heb het album gekregen van Tony. En er staan hele leuke Tempo Swimming tracks op. Maar eerst.

0: Jam FM, we've got the magic. En de Fatback Band has the magic too. Uit 1984 uit de oude doos van het album Phoenix. En daarvoor Mary J. Blige. We reizen af naar Italië. Alweer?
1: Ja, alweer.
0: Dan doen we met Anna Fondi. Brand new. Conte.

Luister naar de naam Anna Fondi uit Italië en Conte. Spik Splinter nieuw. En dit is ook nieuw. World Premiere. Jean Moore hier op Jam FM. Can't turn back the time. Dit is de Carnegie Hall mix. Uit de stal van The Soul of Amsterdam. Tribute to Mr. Dexter Wansel.

Onze eerbetoon aan Dexter Wansel, Johan Titsing, Andreas Helling, The Soul of Amsterdam. Dit is Gene Moore, Come Turn Back the Time. En dat kunnen we zeer zeker niet. Dit is de Carnegie Hall Mix. Dat is nog Exclusief 4 op Jam FM 104.9. En de volgende nieuwe plaat staat alweer klaar. En dat is er eentje van Link. Ken je die nog? Ik wel. Back to Love.

Daarvoor Link en zijn nieuwe single Back to Love. En hier is Back More Music. Darnell Kendricks. And I Don't Wanna Lose You hier op Jam FM.

Doesn't Want to Lose You, Darnell Kendricks en zijn nieuwe single. 12:05. Nog 2 platen te gaan. Dit is de nieuwe October London. En hij zit nog steeds bij Death Row Records. Dit is zijn nieuwe single, Silent Treatment.

October London and He Can't Do Wrong. Dat was het dan voor deze week. Dank voor het luisteren namens Johan Titsing en mezelf. Hartelijk dank voor het luisteren dus. Tot volgende week. We laten je achter met Diane Marsh. And she's stuck on you. Yeah.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radio nieuws. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.